0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Mogelijk zit er dan toch een akkoord over de oorlog in het Midden-Oosten aan te komen. Volgens Amerikaans president Trump worden de laatste punten besproken. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de Straat van Hormuz en zou Iran grotendeels toegezegd hebben om de voorraad verrijkt uranium op te geven. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Een Belgisch feestje op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Journaliste Aartje van Tomme van op het filmfestival van Cannes.
2: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat hij met deze twee jongens goud in handen had.
1: De Gouden Palm ging dan weer naar de Roemeense regisseur Cristian Mungiu voor zijn film Fjord. En een waanzinnige ontknoping in play-off 2 van ons voetbal gisteravond. Racing Genk speelt de barrages voor Europees voetbal en profiteert zo van de nederlaag van Standaar. Dat stond, voor de laatste speeldag, nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaar, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. Verder won Antwerp met 2-0 van Westerlo. Zonnig en zomers warm vandaag, maxima tot 30 graden. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag meer wolken bij een graad of 23.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.

0: 7 uur. Hele goedemorgen. Hier is Aline met het nieuws.
1: Goedemorgen. Volgens Amerikaans president Trump zit er een deal met Iran aan te komen over de oorlog in het Midden-Oosten. De laatste punten worden nu besproken, dat meldt hij op sociale media. Er zou onder meer sprake zijn van een heropening van de straat van Hormuz. Iran zelf heeft officieel nog niet gereageerd. Feest op het filmfestival van Cannes. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, kregen de prijs voor beste acteur. Collega Achje van Tomme is voor ons ter plaatse.
2: Dat deze twee acteurs samen de prijs hebben gewonnen is heel terecht, want ook in de film voel je de chemie tussen hen beiden. Ze versterken elkaar, de een wordt beter door de andere en vice versa. En dat is natuurlijk ook wel de verdienste van regisseur Lucas Dont, die meteen zag dat

0: en Adam Levine op deze zondagochtend. Komen ze nog een laatste keer aan? Hele goeiemorgen, sunshines. Fijn dat je al naar Q luistert. Het is zondag 24 mei vandaag, Pinksteren dus. En we zijn nog niet eens halverwege het weekend. Zeg, wat zijn jouw plannen vandaag? Laat het even weten in de Q-app. En de dag wordt meteen nog zoveel beter, dat beloof ik je. Want zometeen laat ik de nieuwe Q-topschijf al op je los. Deze week eentje die maar liefst 12 jaar op zich heeft laten wachten. Omdat het er bij de platenmaatschappijen van de twee artiesten in kwestie zo aan toe ging. Ja, dat klinkt niet best, hè. Maar eindelijk mag je dus het daglicht zien, onze nieuwe Q-topschijf. Het is een samenwerking tussen deze Nederlander. Onze Martin Garrix. En deze Engelsman. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. Ed Sheeran. Zeggen. En als je die twee in de blender gooit, figuurlijk hè, figuurlijk, dan komt er dit uit.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: Love Back You. We gaan er wat moeten opvrolijken. Hup naar buiten en die zon op haar snoet, dat lijkt mij al een goed begin.
1: De Zondagochtendclub.
0: Eens checken of er al wat leven in de brouwerij is in onze vroege ochtendclub. Berendje die laat weten dat hij al vroeg in de weer is en stuurt: geniet allemaal van deze heerlijke zondag die als een zaterdag voelt. Ja, dat is wel, hè. Ik heb dat gevoel ook de hele tijd. Andy uit Tielt die gaat vandaag als scheidsrechter aan de slag. Top weer om alles in goede banen te leiden, zegt hij er nog bij. En bij Jean-Pierre uit Gent wordt het een dagje Efteling met het gezin. Wat een vooruitzichten hier, zeg. Twee keer knipperen en het is zomer. Dat is wat Shaboozy en Miles Smith ervan zeggen zometeen.
2: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
3: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
4: Immoscoopman!
3: Immoscoopman!
5: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
2: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
5: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
2: Ja.
5: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
6: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
7: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Immoscoop, man!
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
11: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
12: Ik ben toch rustig!
13: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

van Bach en Miles Away bij Q. Goedemorgen. We gaan dag 3 van ons hittegolfweekend in. En Clouseau vond het blijkbaar nog niet warm genoeg op deze zondagochtend. Dus hoppakee, nog wat vonken en vuur erbij. Het wordt hier een hele hete en zwoele bedoeling.

0: troost u, Callum Scott. Het wordt echt geen weer om die dansmoves boven te halen. Bijna 7:30 ondertussen. Dus we gaan naar Aline, die het nieuws voor ons heeft. Aline, het filmfestival van Cannes was een succes, hè, voor ons land.
1: Ja, dat kan je wel zeggen. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne, dat zijn de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, die kregen de prijs voor beste acteur. Wel geen gouden palm voor Dont dus, maar die zei achteraf dat hij vooral heel trots is op zijn twee acteurs. Verder won de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice en de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. En dan in Duitsland heeft Vincent Kompany met zijn club Bayern München de beker gewonnen. Bayern won van Stuttgart met 3-0. Eerder won Kompany ook al de titel met Bayern. Veel zon en tot de 30 graden vandaag. Morgen en overmorgen hetzelfde weer.
0: En op de snelwegen alles rustig. Een zondag zoals een zondag moet zijn, want nergens verlies je 5 minuten of meer.

0: Damiano David. Die mag mij elk weekend wel wakker zingen, hoor. Straks is het aan Lady Gaga en nadien de heren van 5 Seconds of Summer. En ook de weekendkranten liggen al klaar bij mij. Er staat vandaag onder andere een artikel in over Belgische achternamen die met uitsterven bedreigd zijn. Misschien zit jouw achternaam daar wel tussen.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
3: Leuke video!
2: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
5: Oei, wacht ze.
6: Rustig.
5: Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
6: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
4: Prima, prettige avond.
5: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
7: Ja, zeker dat.
2: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
8: Oh, ik snap er niks van.
9: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

0: Youngblood van 5 Seconds of Summer.
1: De weekendkranten wegen
0: 1 kilo 702 gram. Vers van de pers met veel verrassende nieuwtjes vandaag. Ik lees onder andere dat bepaalde familienamen aan het uitsterven zijn. Het gaat over namen die verwijzen naar middeleeuwse beroepen, dialectwoorden of landschappen. En een paar namen uit die lijst zijn Schuivink, Brel, Saks, Gezelle, Van der Stichelen en Artois. Die zien we minder en minder terugkeren. De twee grote koplopers in die achternamenstrijd zijn alweer namen als Janssens en Peters in België. Als dat ook jouw achternaam is, dan zou ik me geen zorgen maken. Die komen alsmaar meer en meer voor. Ik heb vandaag ook wat updates mee uit het Koningshuis. Het Nieuwsblad schrijft dit weekend over prinses Elisabeth. Binnen 2 weken mag ze haar hoed in de lucht gooien, want dan studeert ze af aan de Harvard Kennedy School in Boston. En het laatste nieuws, die heeft het over prins Gabriel, want die studeert dan weer af aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. En hij mag zichzelf de allereerste beroepsmilitair van Saxen-Coburg noemen. Er zit ook nieuws tussen voor autoliefhebbers vandaag. Want we krijgen een comeback van een iconisch wagentje. De Citroën 2CV, of ook wel in de volksmond beter bekend als de geit. In Nederland wordt hij zelfs de lelijke eend genoemd. En ik meen mij te herinneren, mijn oma had er ook zo eentje. Haar allereerste auto was volgens mij ook zo'n blauwe geit. Maar het wordt dus in een nieuw jasje gestoken. Het gaat een elektrische variant worden. Dit najaar in Parijs voor het eerst op de markt. Zometeen Natasha Bedingfield naar Berre met het anthem van de dag. Hier is hij met How Beautiful This Life Is. Goedemorgen. You. You sounds better with you. I don't know.

Natasha Bedingfield. En daarvoor Barbecue. Vrijdag gaf hij het hoogste concert van zijn leven in onze Q-luchtballon. Als je deze zomer nog een originele activiteit zoekt om met vrienden of familie te gaan doen, vanaf nu kan je dus onze Q-luchtballon zelf boeken. Aanradertje hoor. Zo zie je, jouw regio is vanuit een ander perspectief. Of je kan eens gluren bij de buren, allemaal mogelijk. Nog voor het nieuws van 9 hoor je Gale na David Guetta en One Republic. One Republic liever, die hebben een goed idee.

0: Goedemorgen zeg, 8 uur. Het nieuws krijg je van Aline.
1: Goedemorgen. In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten. Die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. Leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
2: Toen ik Emmanuel op de koers van zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
1: Coward greep wel naast de Gouden Palm, die is voor de Roemeense regisseur Cristian Mungiu en zijn film Fjord, maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
2: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs, en zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie, ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie en ik ben vooral heel, heel trots op hen.
1: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice. En de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2.

0: laatste speeldag nog aan de leiding. Genk wordt daardoor leider en speelt zo tegen de vijfde uit play-off 1 voor een Europees ticket. Een anticlimax dus voor Standaard, dat verloor op eigen veld van Charleroi met 0-2. Na de wedstrijd ontstonden er ook nog rellen tussen de supporters van beide clubs. En de Brit George Russell vertrekt vanavond van op de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken van op de derde en vierde plaats. Zonnig en tot 30 graden vandaag. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. En de temperaturen blijven ook rond 30 graden.
1: Let's go, zou ik zeggen. Nog steeds ook een hele rustige zondagochtend op de snelwegen, want er zijn nergens files gemeld.
2: Music. Dorien Matthijs.
1: Pinksteren zetten we in met de zon op ons snoetje. We hebben er lang op moeten wachten. Vindt ook Swedish House Mafia, maar het heeft geloond.

Vrijdagochtend. Trompetta hoorde je van Willy William. Hele goedemorgen, lieve vrienden. Fijn dat je naar Q luistert. Het is Pinksteren vandaag, deze zondag 24 mei. Wat een weekend, wat een weertje is het al geweest, toch? Vandaag gaan we terug naar die 30 graden klimmen. En we kunnen ook echt beginnen aftellen nu naar die Q-foute party. Over een maand is het eindelijk zover. Op 26 juni kunnen we helemaal losgaan, fout gaan, hard gaan, wat je maar wilt. Op onder andere

0: En dan kunnen we samen eens het smetje dansen. Wat denk je daarvan? Als je nog geen tickets hebt, maar dat absoluut niet wilt missen, dan heb ik heel goed nieuws.
1: De Foute Ticketweek.
0: Want vanaf morgen kan je bij Q een hele week lang, van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat, tickets winnen voor onze Q Foute Party. En de eerste tickets morgen voor de allervroegste vogels, die vallen bij mij te rapen. Er is hier net iemand wakker geschoten uit zijn fever dream, zie ik. Deze week moet hij wel één podiumplaats omlaag. Onze Alex Warren.

0: het Hypnotized. Het wordt een hele spannende dag voor onze Gerben Tuurlings. Want deze middag om 12 uur start de Red Bull Velo. Een spectaculaire, maar vooral ook hilarische fietsrace. Het doel is om zo snel mogelijk over een smal parcours vol obstakels te fietsen. Over de Hasseltse Kanaalkom. Ja, en vooral ook om dit te vermijden. Het droog te houden dus en de bel op het einde te halen. Nu, onze Gerben had één groot probleem. Hij heeft aan 4 mensen, 3 te veel dus, beloofd om samen in een team te zitten. Want ja, je mag maar in 1 duo deelnemen. Het is niet zijn vriendin Steffi geworden. Ook niet onze Vincent Vierens of Clementine. Het is Louise, moet ik zeggen. Louise Goedevrouw geworden. Met wie hij dat parcours gaat doen vandaag. En al dan niet een plons dat water ingaat. Zeggen, over verfrissing gesproken. Wie heeft de ultieme tip, of lifehack, zo wordt dat ook wel eens genoemd, om wat af te koelen op deze hete dagen? Ik zou zeggen, gooi het even in de groep.
1: Het is Bolt in Daagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
2: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
3: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
4: Imoscoop!
3: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
4: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
2: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
3: Och, jongens.
2: Dat is wel een naald, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
4: Imoscoop, man!
7: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
4: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze Be Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
10: Dit is...
11: Yeah. Q-Music.

En je hoorde Taylor Swift. En daar zou ons Shakira wel eens mee willen samenwerken, vertelde ze in een interview deze week. Ik vroeg daarnet om tips in de Q-app door te sturen om het hoofd vandaag letterlijk koel te houden. En er worden mij ijskoffies aangeraden, voetenbadjes nemen. Annelies uit Opwijk die stuurt een halve citroen op je voorhoofd helpt blijkbaar tegen de hitte. Wat? Nog nooit van gehoord. Christelle Dilbeek die raadt aan om 's morgens alle ramen open te gooien en nadien voor de rest van de dag dicht te houden. En dan nog een andere Christelle uit Kortemark. Die gaat er zich niet aan wagen. Die blijft thuis in de airco. Dat is het enige wat haar helpt. Ook een optie natuurlijk. Nog voor het nieuws van 8:30 hoor je bij Q het duo Robin Schulz en James Blunt. Dit is Okay.

0: Adidas gesproken. Het verlengd weekend hebben we al in de pocket. Morgen een extra dagje van die zon genieten. En ondertussen 8:30. Het nieuws krijg je van Serafine. Serafine, er was een schietincident aan het Witte Huis in de VS, lees ik.
1: Ja, aan een controlepost opende een man het vuur op agenten. Waarom is nog niet duidelijk. Het Witte Huis zelf ging in lockdown. Dat is een standaardprocedure die dan in werking treedt. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten. Die overleed later in het ziekenhuis. Het zou gaan om een man van 21. President Trump was op het moment van het schietincident ook aanwezig in het Witte Huis, maar hij bleef dus ongedeerd. En op het filmfestival van Cannes was het een Belgisch feestje. Onze landgenoot Emmanuel Macchia en de Fransman Valentin Campagne kregen de prijs voor beste acteur voor hun hoofdrollen in de film Coward van Lucas Dont. En dat is nog niet alles. De Brusselse Virginie Efira kreeg de prijs voor beste actrice. En ook de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar viel in de prijzen. Hij kreeg de award voor beste scenario. Het is zonnig en tot 30 graden vandaag. Ook morgen en dinsdag mogen we veel zon verwachten. De temperaturen blijven hangen rond 30 graden.
0: Zalig. Op de snelwegen alles nog steeds rustig, want files die zijn er niet.
2: Dorien Matthijs.
0: Zomersfeertje met de Bauza en Magnetic nu.

Cyrus. Ze heeft trouwens net haar eigen ster gekregen op die iconische Hollywood Boulevard. Zometeen, Suzanne en Freek. Gisteravond hebben ze show 5 van hun concertmarathon in de Gelredome afgevinkt. Dus ze zitten exact waar ze zometeen op

0: foute party van Q. 26 juni, Flanders Expo Kent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better, better with you. Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja.
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja!
4: Maar ja.
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
5: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
5: Spar Koolruidgroep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Oh,
7: vaak heel leuk... Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible. Q-Music.

0: Sing Hallelujah. Hij was trouwens echt dokter. Allee, het is te zeggen, hij is nog tandarts geweest. Heel kort heeft hij zijn eigen praktijk gehad voor zijn muziekcarrière van de grond ging. Meer zelfs, hij heeft zijn geneeskundestudies bekostigd met wat hij verdiende aan zijn muziek. Zeggen wie waarschijnlijk ook niet meer op de schoolbanken te vinden is door haar waanzinnige doorbraak van het afgelopen jaar, is de 20-jarige Sienna Spyro. Gisteravond stond ze nog in een uitverkochte AB.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En deze zondagochtend hoor je ze met haar Material Lover. Hier is Sienna Spyro. Goedemorgen.

een muzikaal shotje dopamine op deze zondagochtend. Je hoort onze Q-collega Reggie met Ellie, geschreven voor zijn dochtertje natuurlijk. We gaan richting 9 uur. Dat doen we samen met Mark Ember en zijn ukulele. Goedemorgen.

0: er klaar voor. Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina der Waal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het business festival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
2: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
8: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
7: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
9: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
10: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
11: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
12: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
11: Ja, of twee abonnementen, of...
12: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
13: Of is dat vals spelen?
11: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
14: Code Yellow!
15: Ik ben toch rustig!
16: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
17: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
18: En voor mijn pensioen?
19: Tweede of derde pijler, juffrouw?
18: Wat lief?
19: En hebt u een VAPZ?
18: Wat?
19: Wat is een VAPZ, juffrouw?
18: Ik weet niet.
17: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
18: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
17: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
20: Het is 9 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Serafine.
21: Goedemorgen.
20: In de VS is het Witte Huis kort in lockdown gegaan door een schietincident. Een man van 21 opende het vuur op agenten aan een controlepost van het Witte Huis. Daarbij raakte een voorbijganger gewond. Agenten van de geheime dienst konden de dader neerschieten. Die overleed later in het ziekenhuis. Wat het motief was, is onduidelijk. België boven op het filmfestival van Cannes. Emmanuel Macchia en Valentin Campagne, de hoofdrolspelers van de film Coward van Lucas Dont, hebben de prijs voor beste acteur gewonnen. En een leuk detail, Macchia had voor Coward nog nooit geacteerd. Je hoort Lucas Dont.
22: Toen ik Emmanuel op de koers aan zijn school ben tegengekomen, ik had onmiddellijk een zwak voor hem. Ik had het gevoel dat hij heel veel mensen zou kunnen raken. En zeker toen dat Valentin dan bij is gekomen en dat ik eigenlijk de magie in dat duo zag, toen ben ik wel helemaal overtuigd geraakt dat dit de juiste keuze voor de film zou zijn, ja.
20: Coward greep wel naast de Gouden Palm. Die is voor de Roemeense regisseur Christian Mungiu en zijn film Fjords. Maar dat laat Dont niet aan zijn hart komen.
22: Weet je, als regisseur kun je niet meer anders dan ongelooflijk trots zijn als je twee hoofdacteurs. En zeker, ze zijn jong, ze zitten vol energie. Ze zijn voor mij voorbeelden van een nieuwe generatie. En ik ben vooral heel, heel trots op hen.
20: Nog op het filmfestival kreeg de Brusselse Virginie Efira de prijs voor beste actrice. En de Frans-Brusselse filmmaker Emmanuel Maar kreeg de prijs voor beste scenario. Lommel promoveert voor het eerst in 23 jaar naar de eerste klasse van ons voetbal. Het had genoeg aan een 0-0 gelijkspel bij en tegen Dender. Vorige week won Lommel nog de heenmatch met 3-2. Doelman Matthias Pieklak reageert.
23: Het is onbeschrijfelijk, het is onwerkelijk wat er gebeurt. Ik had even gemist hoeveel extra tijd het was, dus ik vroeg nog even aan de scheidsrechter. Ja, en dan vanaf

0: of 1 voor een Europees ticket. En de Brit George Russell vertrekt vanavond vanop de pole position in de grote prijs Formule 1 van Canada. Russell was nipt sneller dan zijn Italiaanse ploegmaat Kimi Antonelli. De Australiër Oscar Piastri en de Brit Lando Norris vertrekken vanop de 3e en 4e plaats. Het is zonnig en tot 30 graden vandaag. Ook morgen en dinsdag veel zon. De temperaturen blijven rond 30 graden.
1: Fantastisch. Op de snelwegen ook bijna overal fantastisch. 1 file gemeld. Die staat op de Brusselse ring. Op de binnenring moet je 6 minuten extra rekenen tussen Vilvoorde, Koningsloo en Machelen. Maar op een andere plaats gaat het wel vlot. Daar verlies je op dit moment sowieso minder dan 5 minuten.
2: Music. Dorien Matthijs.
1: Oh, what a beautiful day, zingt Jelly Roll zometeen. Dat is het minste wat je kan zeggen op deze zwoele zondag. Maar eerst nog Afrojack.

deze zondag in te zetten. Heel erg goedemorgen, vrienden. Ja, wat een weekend, hè. De temperaturen swingen de pan uit. We zijn weer op weg naar de 30 graden vandaag. En in de Q-app ook hele toffe berichtjes die zijn binnengekomen. Van onder andere Noël uit Bree. Die kijkt letterlijk uit op de vooruitzichten van deze zomer. Hij stuurt goedemorgen, Doreen. Ook op een zondag zijn ze al vroeg bezig met het opbouwen van het Q-Beach House. Oh, jongens, toch. Nog een maand. Ik kan al niet wachten. Wordt mijn allereerste Q-Beach House. Luisteraar Ronnie die is aardbeien aan het plukken voordat de temperatuur te hoog wordt. En bij Peggy uit Hechtel, Exel, kan het niet warm genoeg, want ze stuurt straks hop de vlieger op naar Kreta. Oelala, heel veel plezier daar. Straks Last Frequencies bij Q. Maar eerst roosgeweld in aantocht op deze perfecte zondagochtend. Hier is Pink.

0: Beauty by Q. De hoogste nieuwkomer in de Q Top 40 komt eraan. Deze week zijn dat Shakira en Burna Boy met het WK-anthem. 11 juni is het zover, dan is er de openingswedstrijd in Mexico. Maandag 15 juni is België voor het eerst aan de beurt. Dan spelen onze Rode Duivels tegen Egypte. Maar dat is nog even toekomstmuziek. Eerst gaan we hier een dansje placeren met Walk the Moon.
1: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. Wij helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
2: Ise, nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer
3: met rukwinden tot 90 km per uur.
2: Wacht, heb jij een rechtstreeks lijn met KMI of wat?
4: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn snel.
5: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
1: Nu bij Coolblue. Korting op grote elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij

Ik voel ineens al wat gezonde spanning voor dat WK. Over 3 weken is België voor het eerst aan de beurt. Straks gaan we quizzen voor cinematickets in het spel Alles of Niks. Maar ik heb nog iets recht te zetten. Dat heeft alles te maken met de quizvraag van gisteren. Amy Winehouse is er nog altijd niet goed van. Je hoort ze na Cameron Whitcomb met zijn Medusa. I don't know.

0: de Back to Black van Amy Winehouse. Daarmee is het 9:30 op de klok. Tijd voor het nieuws met Serafien. Want Serafien, Rusland heeft Oekraïne weer aangevallen.
1: Ja, de hoofdstad Kiev werd daarbij geviseerd. Er zijn meldingen van verschillende ontploffingen over de hele stad voor raketten en drones. Minstens 4 mensen zijn omgekomen, meer dan 20 anderen zijn gewond. Volgens de burgemeester van Kiev werd ook een school geraakt. En dan naar eigen land, spoornetbeheerder Infrabel wijst nog maar eens op de gevaren van spoorlopen. Aanleiding is een incident gisteravond in Torhout. Een man werd daar gegrepen door een trein. Hij liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Het slachtoffer overleefde de aanrijding wel gelukkig. En dan het weer, zonnig en tot 30 graden vandaag. Ook morgen en dinsdag veel zon. De temperaturen blijven hangen rond 30 graden.
0: Alright, en ondertussen terug alles rustig op de snelwegen, want je verliest nergens 5 minuten of meer.
2: Sounds better with you. Dorien Matthijs.

0: een klacht voor Q Music.
1: Ja. Foutje van de firma gisteren in de quiz. De quizmaster, zijnde mezelf, heeft een vergissing begaan. Dus ook op die manier kan je tickets scoren, als mijn vraag niet helemaal klopt. Berichtje van onze quizzer van gisteren, Stefanie.
2: Hey Doreen, bedankt voor de ticketjes die ik toch nog heb mogen krijgen. Nog een keer dikke merci.
1: Voilà, eind goed, al goed. Maar de quizvraag van vandaag is getriple-checked. Dus speel jij graag mee met...
0: Alles. Alles of niks.
1: Laat mij dan nu in de Q-app weten of je voor 2, 4 of 6 cinematickets gaat. Eén belangrijk detail wel. Hoe hoger jouw inzet, hoe moeilijker de vraag wordt. Wat mag het zijn?
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Ah, lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
6: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
7: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
6: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
8: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Paradise, de kroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Paradise, daar waar schoonheid liefde opwekt.

0: hoort de Eagle Eye Cherry Back You. Met Save Tonight. Tijd om terug in onze quiz te vliegen. En er wordt hoog ingezet vandaag. Dus we gaan erin vliegen.
1: Alles, alles of niks.
0: Dat is wat er op het spel staat vandaag. De inzet is 6 cinematickets. Vol overtuiging stuurde Robin uit Oostkamp. Ja, het is alles of niets voor mij. Dus goedemorgen, Robin.
2: Goedemorgen.
0: Zeg, hoe ziet jouw zondag eruit momenteel?
2: Ik ben momenteel onderweg naar de slager om een lekker stukje vlees te gaan aanvoeren op de barbecue samen met de rest van Vlaanderen.
0: Oeh, goede plannen voor vanavond. Dus zeg, als jij die ticket straks binnenhaalt, wie mag er dan mee?
2: Ik ga dat eerlijk verdelen onder mezelf en de vriendin en dan de beste vrienden die ik mee kunnen.
0: Oké, cool. Strak plan. Ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Top. Dan vliegen we in, want gisteravond heeft een iconische band voor de allerlaatste keer opgetreden. Dat deden ze op het festival Gladiolen. De vriendschapsband, de titel van hun grootste hit, die gaat nooit stuk. Maar de band zelf, ja, die stopt er nu echt definitief mee. Robin, over welke band heb ik het? Je mag nu antwoorden.
2: Xink.
0: Xink, zeg jij?
2: Ja.
0: Chaka! Proficiat, het is alles geworden.
2: Ja, dat is goed.
0: Zes tickets.
2: Dat was wel wat we hoop kan.
0: Exact. Zeg, merci om mee te spelen. Geniet van die barbecue, van de film en van het zonnetje, hè?
2: Dat is zeker aan vast. En voor jou ook nog een fijne
0: merci.
2: Zondag.
0: Bye-bye, Robin.
2: Bye-bye.
0: Zometeen komen we helemaal in die zomerse sfeer met Alvaro Soler. Maar eerst de langst genoteerde hit in de Q-top 40, onze Olivia Dean.

Alvaro Soler en zijn Sofia. Bijna 10 uur. Ik ga even wat zon gaan tanken. In de aperitief vliegen. Oké, rustig doorheen. Het is nog iets te vroeg. Janne de Wilde staat hier al klaar voor je met meer Maximum Hits. Na Avril Lavigne en daarna Duke Dumont.

0: Zo werd het 10 uur. Goedemorgen, het nieuws met Serafien.
1: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouw en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van Kiev. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Ze hoorden de aankomende trein niet. Je hoort Infrabel.
2: Dit gaat veel erger kunnen zijn. Hier gaat het nu om 1 slachtoffer dat gelukkig niet levensgevaarlijk gewond is geraakt. Voor ons is dit nogmaals het signaal dat we volop moeten blijven inzetten op sensibiliseren en te wijzen op de gevaren van de spoorlopen. Mensen duidelijk maken dat je niet op of over of naast de sporen mag lopen.
1: Op de trein zaten 22 reizigers. Zij werden met bussen geëvacueerd. Het treinverkeer tussen Roeselare en Brugge lag de rest van de avond stil. In Herend in de provincie Vlaams-Brabant is een jongeman van 19 lichtgewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was en hoe het ongeval kon gebeuren. Veel zon en tot 30 graden, morgen en dinsdag hetzelfde weer.
0: En er staat 1 file van langer dan 5 minuten. Dat is richting de grens met Nederland op de A12. Je moet 6 minuten bijtellen tussen Stabroek en Berendrecht. Verder ook opletten op de E17 in de richting van Gent. De hoogte van Sint-Niklaas-West is de linkerrijstrook versperd door een obstakel. En de luisteraar meldt ook al dat er een file staat aan de afrit richting Plopsaland. Als je daar dus vandaag naartoe gaat, hou er rekening mee. Daar kan het wel een paar minuten langer duren.
3: Music. Jana de Wilde.
0: Yes, goedemorgen lieve vrienden. Het is zondag, het weekend is verlengd en dat ga je vieren met de Maximum Hits van Q. Welkom.

samen aan deze zondag beginnen met U2 en City of Blinding Lights. Het is Pinksteren vandaag, een feestdag. Het wordt ook tot 30 graden, dus ik heb de hits een beetje aangepast aan het weer met Sabrina Carpenter, The New Radicals en ook de trompetten van Bruno Mars zometeen. Ik vind het heel fijn dat je luistert. Ik wens je een geweldige zondagvoormiddag toe. En voor we de hitte induiken, eerst samen afkoelen met Maxime en Babette.

0: Taste. Zometeen de Q-topschef. Maar eerst Hozier met Take Me to Church zometeen. Ah ja, want het is natuurlijk zondag.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
2: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
2: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat zo. Ik kan Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
4: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
8: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

De nieuwe Q-top schijf, een samenwerking tussen een van de grootste DJ's en een van de grootste singer-songwriters aller tijden, Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En dat gaat gelukkig nog vaak gebeuren, dat repeaten, want je hoort deze song een week lang het allervaakst bij Q. Alright, naar de 90s nu, naar een van de meest iconische vissershoedjes op een albumcover ooit. Dit zijn de New Radicals bij Q. Goedemorgen.

als je soms een beetje vastloopt, weet dan, you've got the music in you, the New Radicals, and you get what you give. Het is 10:30 en dat op zondagochtend. Twee files staan er op onze snelwegen van langer dan 5 minuten richting de grens Nederland op de A12. Daar moet je 10 minuten bij tellen en dat is in Stabroek en Berendrecht. En richting Brussel op de E40 ook nog eens 5 minuten en dat is in Merelbeke en Gent N60. Een luisteraar meldde ook wel al dat het op de E40 richting de kust drukker aan het worden is. Dus misschien toch maar opletten als je nog wil vertrekken naar daar, dat er hier en daar wel eens een file kan ontstaan.

Ophelia. Taylor Swift en The Fate of Ophelia. Zometeen het antwoord op een vraag die je jezelf waarschijnlijk nog nooit gesteld had. Namelijk, wat is de favoriete vogel van Nelly Furtado? En het is alvast niet de pimpelmees, de huismus of de spreeuw.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better, better with you.
1: Never again. 30 jaar Milk Inc. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdom.be samen met Q-Music.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
5: Nu bij Zeeman. Herenhemden. 2 voor €6,50. En herenshorts. 2 voor €20. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.

staat nog 5 keer in Amsterdam voor hij zichzelf ook nog eens in Londen mag bewijzen op een hele concertreeks. Harry Styles is duidelijk de It-man van het jaar en je hoorde American Girls. Als jij de kans zou krijgen om een grote popster te interviewen, dan zou je waarschijnlijk vragen naar welke muziek er nog aankomt, naar hun liefdesleven, naar optredens, mogelijke samenwerkingen, geheimen in de lyrics, enfin, al dat soort dingen. Maar in 2006 vroeg een journalist aan Nelly Furtado wat haar favoriete vogel was. En het antwoord vond ik persoonlijk een beetje verrassend, maar wel heel tof, want het was de kraai. En ik heb ze graag, want mijn favoriete vogel, enfin, ik heb er twee, dat is zowel de raaf als de meerkoet. Je weet wel, die zwarte vogels met dat witte dingetje van voor in de vijvers en op de meren en zo. Niemand heeft hierom gevraagd, maar ik geef het toch maar even mee. De vraag kwam wel niet uit het niks, want dit was haar grootste hit in de Zero's. I'm like a bird. Yo.

heb vandaag extra veel zomerse beats in mijn playlist gestoken, want het is nog geen 11 uur en we zitten alweer mooi op koers richting de 30 graden. Heel veel plezier vandaag, maar ook wel veel sterkte aan iedereen die vandaag buiten werkt of een uniform aan moet dat niet bepaald luchtig is. Ik denk extra hard aan jou. En denk ook een beetje aan de diertjes deze dagen. Wat extra water voorzien is nooit een overbodige luxe op zonnige dagen als vandaag. Dit zijn Banners.

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Leuke video!
3: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible. Deze week kom je bij Spar voor...
5: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
5: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: Het is 11 uur, goedemorgen. Het nieuws met Serafien.
7: Goedemorgen. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw aangevallen met Russische raketten en drones. Er vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Dat meldt de burgemeester. Bij de aanvallen zijn onder meer een school, appartementsgebouwen en een shoppingcenter geraakt. Verschillende inwoners brachten ook de nacht door in een metrostation in het centrum van de stad. De dader van de schietpartij in de buurt van het Witte Huis in Washington was gekend bij de geheime dienst, dat meldt CNN. De man van 21 werd vorig jaar al verschillende keren opgepakt, telkens nadat hij probeerde om een toegangsweg naar het Witte Huis te blokkeren. Mogelijk had hij mentale problemen. De man opende afgelopen nacht het vuur op agenten aan een controlepost. De schoten waren zelfs te horen tijdens een live interventie van een reporter die aan het Witte Huis stond.
8: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
7: De geheime dienst kon de man neerschieten. Hij overleed later in het ziekenhuis. In Herent in de provincie Vlaams-Brabant is een jonge man van 19 licht gewond geraakt bij een auto-ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur, reed door een omheining en belandde met zijn auto ondersteboven in een veld naast de weg. De man zat alleen in zijn auto en kon zelf uit het voertuig raken. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog niet duidelijk of de man onder invloed was. Hij had alvast geen rijbewijs. Veel zon en tot 30 graden. Morgen en dinsdag hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken en ook iets frisser. Nog zo'n 23 graden dan.
6: En er staan 3 files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting de kust op de E40. Je moet een kwartier bijtellen en dat tussen Zwijnaarden en Drongen. Richting de grens met Nederland op de A12 ook nog eens 8 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. En richting Brugge op de E34 ook 5 en dat tussen Aardenburg, Kalseiden en Polderken. Ook melden een aantal luisteraars dat het druk is rond de invalswegen bij Plopsaland en het provinciaal domein Puijenbroek in Wachtebeke. Dat komt natuurlijk door het goede weer en de evenementen die daar bezig zijn.
9: Music.
10: Jana de Wilde.
6: Dit is de ster van Gladiolen in Olen dit weekend. Ik heb het natuurlijk over Pommelien Thijs en Atlas. Goedemorgen.

Al langer een grote hit en nu ook uit geen enkele chart meer weg te denken. Another N54 Ultra met Talk to You in de Q-top 40 op plek 29 deze week. Een zeer goedemorgen, lieve vrienden. Welkom bij de zondag van Q. Een goedemorgen aan Veerle die met de koffiekoeken op haar terras zit. Aan Pieter die de planten aan het water geven is met zijn zoontje. En aan Emmanuel die op weg is naar zijn flexijob in de horeca. Hoe je deze warme zondag ook beleeft, ik beloof genoeg muziek om bij weg te smelten en misschien ook af en toe eens om bij af te koelen. Met Reggie, Somber en Alex Warren. En zometeen na een monsterhit uit de tent. En dat is deze The Book of Love van Gavin James.

0: Bibi Rexha en Faithless met New Religion. Zometeen ga ik je vertellen waarom je volgende week nog aandachtiger naar Q moet luisteren. En zeker als je eind juni nog niks te doen hebt en open staat voor het grootste en misschien wel foutste feest van het jaar. Is je hele maandbudget nu al opgespendeerd aan ijsjes en barbecues? Dan gaat dat zometeen in orde komen. Ah ja, en ik tover ook nog een extra portie zon erbij met de Black Eyed Peas zometeen.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
4: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Ik ben toch rustig!
6: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

Warren en Jelly Roll met Bloodline. Over een maand en twee dagen om precies te zijn, dan is het zover. Dan trekken we met z'n allen richting Flanders Expo in Gent voor het grootste, maar vooral ook het foutste feest van het jaar. Dat feest dat draagt de naam De Foute Party en dat klinkt zo. Natalia zal er uiteraard bij zijn dit jaar, net als Laïs. Dan dansen we met z'n allen het smitsje door de zaal. Dat wordt een beeld waar ik nu al ontzettend naar uitkijk. K3 is er ook bij dit jaar. En als je even een fout rustmomentje zoekt, dan zit je wel goed bij Ingeborg. Want ook zij komt mee aanschuiven aan de tafel van De Foute Party. Je kan tickets kopen voor De Foute Party. Dat doe je gewoon via onze website qmusic.be. Maar als je iets kan kopen en je kan het ook winnen, dan is dat tweede natuurlijk veel leuker. Vanaf morgen geven we een hele week tickets weg bij Qmusic. Want als je een artiest uit de line-up van De Foute Party hoort, dan maak je kans op die tickets. Ik heb al een paar namen van die line-up bekendgemaakt daarnet. De rest staat op qmusic.be en in de Q-app. Ga het dus checken, luister naar Q. En wie weet ben je dan niet de enige van je vrienden die left outside alone is zonder tickets.

0: De muziek uit de tent, dat heeft toch iets speciaals. Omi en Cheerleader bij Q. Het is 11:30. Het is druk op de Vlaamse snelwegen. 5 files in totaal van langer dan 5 minuten. Ik begin met de langste file. Die staat richting de kust op de E40. Je moet overal eigenlijk file golven. Vanaf Gent begint dat al. En tussen Zwijnaarden en Nevelen moet je al zeker een kwartier bijrekenen. En ook later richting de kust wordt het nog drukker. Op de Antwerpse ring richting Gent 11 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting de grens met Nederland op de A12 7 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. Richting Brugge op de E34, 7 minuten tussen Maldegem en Polderken. Richting Gent op de E40 ook nog eens 6 minuten en dat tussen Erpenmeer en Merelbeke. Op andere plekken gaat het wel wat vlotter, daar verlies je normaal minder dan 5 minuten in de file.
1: Jana de Wilde.

0: Alok en de Chainsmokers met de Jungle. Het voelt een beetje als een tropische jungle buiten. En voor iedereen die het te warm vindt, ik weet dat jullie er zijn, blik ik al vooruit op het beste moment van de dag voor jullie met Sun Goes Down van Robin Schulz zometeen. Maar eerst gaan we naar de zoo met Shakira uiteraard.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoop, man!
4: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
4: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ah, ja?
4: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
9: stap met meer korting op de trein.
10: 40%, het zal wel zijn.
11: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
12: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
11: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
13: Geef toch maar een XL.
14: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
8: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
15: Ontdek Edenia, de 10e wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.

alle hitlijsten domineert. Dat is Shakira in 2026. Je hoorde Zoo bij Q. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar afgelopen vrijdag was er de allereerste vlucht van onze eigen Q-luchtballon. Het was een unieke zonsopgang met live muziek van Berre vanuit de ballon. En sinds vrijdag heeft Berre ook een nieuwe single uit en die ga ik zo meteen spelen op de radio bij Q. Je moet de beelden van de Q-luchtballon wel eens checken op onze socials, want je kan die vlucht vanaf nu ook zelf gaan doen. Je kan de Q-luchtballon boeken via qmusic.be en dan teken je voor een unieke privévlucht in Q-stijl voor jou en drie vrienden. Zeker doen!

0: Lisbeth uit Herentals laat al weten dat ze de Q-luchtballon in Herentals hebben zien hangen. En Frederik zegt dat hij de Q-luchtballon geboekt heeft voor de provincie Antwerpen. Dus daar gaan we die binnenkort ook nog eens zien overvliegen, dankzij jouw beste Frederik. En dan nu, zoals beloofd, die nieuwe muziek van Berre.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En wat een leuke titel ook. Yesterday, today, tomorrow. Dit is Berre bij Q.

David Guetta, Teddy Swims en Tones and I met Gone, Gone, Gone. Het is bijna 12 uur. Meteen na het nieuws hoor je de nummer 1 uit de Q-top 40. En nu Rihanna met Calvin Harris.

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar... Kruidvat, steeds verrassend,
1: altijd voordelig. Ize, nieuwsflash. Minister neemt ontslag nadat nieuwe berichten opduiken over onregelmatigheden bij grote overheidscontracten. Oeh, jij wist het al?
2: Mhm. Daar straks al een melding gehad van HLN.
3: Amai, die zijn rap. Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Oh nee.
5: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
6: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
7: Het is 12 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Serafine.
8: Goedemiddag. 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dat blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond.
9: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
8: Maar ook veranderende drinkwater normen spelen een rol. In West-Vlamingen verwantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In Torhout in West-Vlaanderen is gisteravond een man gewond geraakt nadat hij werd gegrepen door een trein, dat meldt spoornetbeheerder Infrabel. De man liep op dat moment met 2 vrienden langs de spoorlijn. Wat ze daar deden is niet duidelijk. Infrabel wijst wel nog eens op de gevaren van spoorlopen. En dan nog dit. De zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het 2e jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Je hoort weerman David Henau.
10: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag, of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
8: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Braschaat, scheen de zon het minste. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Ook morgen en dinsdag volop zomerweer, zonnig en rond 30 graden.
7: Allee, dan gaan we deze zomer allemaal naar... Blankenbergen, Blankenbergen, het was er echt enorm. Of naar Oostende vooral. Hey, 2:12, 6 files op onze snelwegen van langer dan 5 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Je moet daar 12 minuten bij tellen tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Richting de kust op de E40 is het heel erg druk op dit moment. Al 10 minuten extra tussen Aalter en Oostkamp. Tussen Zwijnaarden en Nevelen moet je ook nog eens 10 minuten bijtellen. En richting Brugge op de E34 ook nog eens 8 tussen Maldegem en Polderken. Richting de grens met Nederland op de A12, daar 6 minuten tussen Stabroek en Beek. En op de Brusselse ring, op de buitenring, ook nog eens 5 minuten. En dat is de Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 5 minuten.
11: Music.
12: Jana de Wilde.
7: Met een One Hit Wonder uit 2012 in de playlist. Zometeen na vooral niet One Hit Wonder, Olivia Dean. Goedemiddag.

0: Chasing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Let her go van Passenger en daarvoor de nummer 1 uit de Q-top 40. Dat was voor de tweede week op rij, Olivia Dean. Maar dat heeft luisteraar Kim denk ik niet meer gehoord, want ze stuurt: hey Anna, ik ben net wakker geworden na een dutje in de zon. Ik ben zo hard aan het genieten van mijn verlengde weekend hier. Ik snap je helemaal, Kim. Ik ben gisteren ook rond iets na de middag gewoon in slaap gevallen in de zetel in de living. En dat komt omdat ik op zaterdag altijd werk op een kinderboerderij en dat was gisteren in de vlakke zon voor mij en de diertjes toch net iets zwaarder dan anders. Als jij vandaag ook moet travakken, veel succes. I got your back met de beste muziek in mijn playlist. Dit is Milo.

0: The Jonas Brothers and Love Me to Heaven. Fans van Lady Gaga, opgelet. Want nog voor 12:30 hoor je bij Q een waanzinnige throwback schijf van Lady Gaga. En het is niet Pokerface en het is ook niet Just Dance.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: kaasloos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot €5.000 elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
5: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
7: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Mani in de Filatov en Karas remix. Als je dit toevallig hoort in de auto op weg naar het Nerdland Festival in Domein Pijenbroek in Wachtebeke, heel veel plezier. Over een dikke 20 minuten dan gaan onze eigen Maarten en Dorothee daar beginnen aan hun act. En dat is een live podcastopname van de 10 meest gegoogelde vragen. Het thema is de zin en de onzin van het leven. En wie van de twee zorgt voor de zin en wie van de twee voor de onzin, dat ga ik je volledig zelf laten bepalen. Morgenochtend zijn Maarten en Dorothee trouwens er een keertje niet, dus je gaat Joren Linsen horen vanaf 6 uur op de radio. En nu Max en Andy Grammer, The Thing I Love.

Lady Gaga met Alejandro. Het is 1 minuut over 12:30. Er staan 5 files op onze snelwegen, waar je op dit moment 5 minuten of meer verliest. De langste files die staan nog altijd, jammer genoeg, richting de kust op de E40. Je moet daar 22 minuten bij tellen tussen Aalten en Oostkamp en tussen Gent en 60 en Drongen ook nog eens 5 minuten bij. Op de Antwerpse ring richting Gent, daar 11 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Richting Brugge op de E34, 7 minuten tussen Aardenburg, Kalseide en Polderken. Richting de grens met Nederland op de A12 ook nog eens 5 minuten. En dat is tussen Stabroek en Berendrecht. Als je op een andere plek in de file staat, dan gaat het normaal iets vlotter.

Maxim met Hannah May en ik wil dat je liegt. Het is blijkbaar vandaag ideaal weer om een rabarber met aardbeienconfituur te maken. Dat is niet iets dat ik zelf verzonnen heb, maar wel de weekendplannen van Mario uit Poperingen en Noël uit Middelkerken. Die heeft een foto doorgestuurd van de kamper uit Frankrijk. Heel veel groetjes van daaruit. Het zonnetje schijnt daar ook mooi. Ik weet niet of het even warm is als bij ons, maar heel veel meer zal het toch waarschijnlijk wel niet zijn. Wij gaan zo meteen niet op reis naar Frankrijk, maar wel naar Zweden, want Avicii.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Kent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Europa Bank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja!
2: Maar ja.
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
3: Oh ja! Maar ja.
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja!
2: Maar ja.
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Wie verovert vanavond bij VTM een plaats in de finale van So You Think You Can Dance? En bij VTM 2 een criminele race tegen de klok in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.

velký talent Judith. Met Self-Made Woman. Ze staat sinds deze week op de rand van de Q-top 40. Dus ik ben benieuwd of ze volgende week nog mag meespelen. Dat bepaal jij door hartjes uit te delen in de Q-app. Als je een liedje op de radio hoort dat je goed vindt, dan open je de Q-app en dan klik je op het hartje. Op die manier komen er stemmen bij voor de Q-top 40. Ik ben ook wel heel benieuwd wie er na vanavond nog meespeelt in So You Think You Can Dance. Het is de halve finale vanavond. Dat wil dus zeggen dat er volgende week de grote ontknoping is van de spannende zoektocht naar het danstalent van Vlaanderen en Nederland. So You Think You Can Dance is er vanavond bij VTM om 5

miles away van Offenbach. Zometeen de leukste West-Vlaming die we hier in het weekend van Q hebben rondlopen op de radio. En dat is natuurlijk de one and only Liam van Haverbeek. Je hoort hem zometeen met de Maximum Hits. Ik wens je nog een hele fijne zondag toe. Goed smeren, goed drinken en vooral ook goed genieten van het verlengde weekend.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
4: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
4: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Goedemiddag, 1 uur. Nieuws krijg je van Serafien.
7: Goedemiddag. 1 op de 5 gezinnen in Vlaanderen vindt kraanwater niet veilig. Ze kiezen dan voor flessenwater of filteren hun kraanwater eerst. Dan blijkt uit een bevraging van de Gezinsbond. Je hoort de Gezinsbond.
8: Het vertrouwen van gezinnen in drinkwater hangt van een heel aantal zaken af. Enerzijds hoe dat water in de media verschijnt. Er worden soms connecties gemaakt die er niet zijn. Er is een probleem van cocaïne in het afvalwater in Antwerpen en mensen denken aan cocaïne in drinkwater, wat absoluut niks met elkaar te maken heeft.
7: Maar ook veranderende drinkwaternormen spelen een rol. In West-Vlaanderen wantrouwen gezinnen het vaakst kraanwater. Daar versoepelde Vlaams minister van Omgeving Jo Broens onlangs nog de norm, omdat er door de landbouw te veel pesticiden in het water zit. In het Brusselse metrostation Simonis zijn een 30-tal reizigers geëvacueerd, want ze waren onwel geworden, dat bevestigt de Brusselse brandweer. Ze hadden onder meer moeite met ademen. Twee van hen werden naar het ziekenhuis gebracht. Het station werd nadien afgesloten en de halte werd niet meer bediend. Het is niet duidelijk wat er aan de hand was. En de zon scheen vorig jaar het vaakst in Blankenbergen aan de kust. Dat blijkt uit nieuwe metingen van het KMI. Blankenbergen is daarmee voor het tweede jaar op rij de zonnigste gemeente van Vlaanderen. Weerman David de Henao.
9: De verklaring is vooral omdat er aan de kust in de lente en in de zomer minder stapelbewolking hangt. In de herfst en in de winter is dat verschil er nauwelijks. En dan heeft de kust eigenlijk evenveel neerslag of soms wat meer neerslag dan het binnenland. Dus het is vooral in het toeristisch seizoen dat het verschil wordt gemaakt.
7: In het noorden van Antwerpen, vooral in Capelle en Brasschaat, scheen de zon het minste. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Ook morgen en dinsdag volop zomerweer, zonnig en rond 30 graden.
6: Wat denk je, Serafien? Staat er een file of niet?
7: Ik denk het wel.
6: Inderdaad, jammer genoeg. Voilà. 4 plekken momenteel op de Vlaamse snelwegen waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven. Richting de kust is dat natuurlijk op de E40. Een kwartier extra tussen Aalter en Beernem. Richting Brugge op de E34 ook 12 minuten tussen Maldegem en Polderken. Op de Antwerpse ring dan richting Gent. 10 minuten tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. En richting de grens met Nederland tenslotte op de A12. 6 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan heb ik beter nieuws. Want daar verlies je minder dan 5 minuten.
10: Music. Liam van Haverbeke.
6: Zondag is het nieuwe zaterdag dankzij het verlengde weekend. Dat vieren we met Clouseau zometeen na Magnetic.

Ik zou het zelf niet beter kunnen zeggen. Kom erbij en dans. Want op zondagnamiddag krijg je normaal gezien van mij altijd de beste muziek om je zondag rustig mee neer te leggen. Maar vandaag zetten we het standje BPM net iets hoger, dus de beats per minute. En dat allemaal om het verlengde weekend te vieren. Dus laat gerust weten wat voor gekke plannen jij hebt. Kan gewoon lekker chillen zijn in de tuin, zeker. Een terrasje doen, een bescheiden feestje, een iets minder bescheiden feestje, een gezellige barbecue, maakt niet uit. Join de club en ik voorzie met veel plezier de soundtrack met zometeen een extra portie cafeïne. En eerst Cameron Whitcomb en zijn gitaartje. Dit is Kingdom of Fear. Als

0: Sabrina Carpenter, Espresso. Ja, het gaat dus niet over de kleine shot cafeïne. Over wat dan wel? Ja, met espresso bedoelt ze eigenlijk zichzelf. Dat is een klein beetje flirty, hè, omdat ze je dus ook wakker houdt, ze ook energie geeft en ze ook een klein tikkeltje verslavend is. Heel origineel, maar gelukkig is Comrade iets minder poëtisch. Die zegt het gewoon heel kort en bondig. Be mine. Komt eraan.
1: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
2: Oei, wacht ze.
3: Rustig, Sjaan.
2: Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij daar niet aan terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
3: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
7: Ik kies Unlimited Internet.
6: En 5G.
7: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
6: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
8: Go yellow!
9: Never again! 30 jaar Milking. De eerste show was in no time uitverkocht. En daarom staan ze niet één keer, maar twee keer in de AFAS Dome in Antwerpen. Milking Forever op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober. Info en tickets via afasdome.be samen met Q-Music.
8: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
10: Dus ook voor klanten.
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
11: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
12: Promo koken.
13: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
11: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
13: Tartaratata.
11: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
16: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Ik ben toch rustig!
15: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter.

heerlijke schijf, blijf ik dit vinden. Miley Cyrus. En het genie, Mark Ronson. Zo is dat. Wat zijn jouw plannen op deze zonnige zondagmiddag? Daar ben ik heel benieuwd naar. Wel, Lisa die is lekker lang uit aan het zonnen in de tuin, laat ze weten. En gelijk heb je, hè. Therese uit Wijdschaten is alweer onderweg naar Dilsum Stokkum, laat ze weten, om morgen mee te doen aan de Pink Ribbon wandeling. Dat is heel mooi. En vooral heel veel succes daar. En Robbe is dan weer op een feestje met vrienden. Ja, je staat hier loeihard, stuurt Liam. Dus geef er maar een lap op. Oei, oei, oei. Dat is onmiddellijk zo'n druk op mijn schouders. Maar kijk, ik ga mijn best doen, Robbe. En als de buren aan het luisteren zijn, hey, sorry voor al het lawaai. Maar dit is wel Bruno Mars en I.

Daarom is het 13:30 op de klok. Een hele fijne middag. Super fijn dat je luistert naar Q Music. Ik overloop even de files voor je op de Vlaamse snelwegen, want er zijn 4 vertragingen gemeld. Richting de kust gaat het traag op de E40. Een kwartier extra rekenen tussen Aalter en Beernem. Richting Brugge is het aanschuiven op de E34. 10 minuten extra tussen Maldegem en Polderken. Richting de grens met Nederland op de A12 staat er een file van 8 minuten tussen Stabroek en Berendrecht. En op de Antwerpse ring tenslotte richting Gent is het aanschuiven tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. 7 minuten extra. Zijn nog op een ander plek, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

Alex Warren. Had zo warm vannacht dat hij een koortsdroom had. Deze Fever Dream. Dat klinkt wel heel nice, dus mag jij nog eens doen van mij? Jo, uit Lierde stuurt ondertussen een berichtje door in de Q-app dat hij een vogelvoederhuisje aan het maken is, met ook een paar foto's bij. Het ziet er echt dik in orde uit. Chapeau, man. Ja, ik ben zelf al blij als mijn IKEA-kasten nog blijven rechtstaan, dus ik doe het je niet na in ieder geval. Zometeen het nummer dat je absoluut moet gehoord hebben voor de nieuwe week morgen start. Maar eerst Alesso en Nate met I Like It.

0: is Nieuwsflash. Het KMI waarschuwt voor zwaar onweer met rukwinden tot 90 km per uur. Wacht, heb jij een rechtstreekse lijn met KMI of wat?
1: Daar straks al een melding gehad van HLN.
2: Amai, die zijn snel.
3: Met de HLN-app ben je als eerste op de hoogte. Volg de laatste updates live. Luister elke ochtend naar de nieuwsverhalen van de dag en bekijk het nieuws in onze video's. Download nu gratis de HLN-app. HLN, de hartslag van Vlaanderen.
4: Ontdek Edenia, de tiende wereld van Peridaisa, bekroonde topbestemming van België. In de grootste serre ter wereld ontwaakt een wereld vol biodiversiteit. Jaguars, haaien, vlinders en talloze uitzonderlijke dieren. Edenia, de nieuwe wereld van Peridaisa, daar waar schoonheid liefde opwekt.
5: Generatie plantrekkers die je echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
6: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatics. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
7: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
8: Veroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
7: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.

0: Jesse J. Forget about the price. En B.O.B. met Price Tag. Als je het warm hebt momenteel, dan kan ik je straks wel wat afkoeling bezorgen. Maar eerst, zoals beloofd, natuurlijk het nummer dat je moet gehoord hebben vandaag. Dat is onze Q-topschijf.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

Angel Face, Oscar and the Wolf. En daarvoor het nummer dat je extra veel hoort voorbij komen de komende dagen op Q. Martin Garrix en Ed Sheeran met onze Q-topschijf Repeat It. Ja, gisteren en eergisteren waren er wat problemen bij de concerten van Suzanne en Freek. Ja, het was er namelijk gigantisch warm. In de Gelderdoom is dat, daar staan ze. En sommige mensen moesten zelfs naar buiten tijdens de optredens, tijdens het concert, omdat ze het zo warm hadden. En daardoor misten ze natuurlijk delen van het concert, wat heel jammer is. Hadden ze dus toen maar de tip gehoord van luisteraar Otis uit Diksmuiden. Die heeft ja, net de ideale oplossing voor zo'n warm weer doorgestuurd in de Q-app. Je hoort het hem zo meteen zelf vertellen na uiteraard Suzanne en Freek.

0: Laura stuurt in de Q-app. Ja, Liam, alsof het nog niet heet genoeg was, hoor je deze er nog in. Ja, Turn Me On, Kevin Little hoorde je net. Maar wat dus als je het effectief te warm hebt vandaag of de komende dagen nog? Dan kan je natuurlijk een warme douche nemen. Dat schijnt helpt dat om je lichaam te laten acclimatiseren aan de warmte. Heb ik ook maar van horen zeggen natuurlijk. Of je kan doen zoals Otis uit Diksmuiden.
1: Hey Liam, ik heb de ideale afkoeling gevonden voor dit weer. Ik ga namelijk een horrorfilm gaan kijken. Als ik daar geen koude rillingen van zal krijgen, dan weet ik het ook niet meer. Fijn weekend allemaal.
0: Ja, schitterend vind ik dat. En heel origineel ook. Al ga ik straks zelfs misschien gewoon een goede frisse drinken in de plaats.

0: Goedemiddag, het is 2 uur. Nieuws krijg je van Serafien.
1: Goedemiddag. Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
2: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket. Een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
1: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïense aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In het tennis klimt Elise Mertens op de wereldranglijst naar de 21ste plaats. Misschien wel een opsteker voor Roland Garros, want Mertens komt daar normaal morgen voor het eerst in actie tegen de Duitse Tatjana Maria. En in Las Vegas in de VS gaat een opvallend sportevenement van start, de Enhanced Games. Ook wel de dopingspelen genoemd, want het gebruik van bijvoorbeeld steroïden wordt er aangemoedigd. Want dat is volgens de organisatie de toekomst. Zo'n 50 atleten komen er in actie in 3 disciplines, zwemmen, atletiek en gewichtheffen. De sportwereld gruwelt van het evenement, zegt doping-expert Peter van Eno.
3: De exporters die zullen deelnemen, die zitten vaak in sporten waar dat het prijzengeld over hun carrière heel, heel laag geweest is. En dus de incentive wat hen lokt, is een grote prijzenpot. Het is echt de Romeinse tijden brood en spelen voor het volk. En de gladiatoren hier, die zullen het mogelijk ook met hun leven bekopen, maar dan pas op langere termijn.
1: En dan nog het weer vanmiddag. Veel zon en maxima tot 31 graden. Ook morgen en dinsdag volop zomerweer, zonnig en rond 30 graden.
0: En vrij rustig onderweg. Er is 1 vertraging gemeld. Die staat op de Brusselse buitenring. 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
4: Music. Liam van Haverbeke.
0: Ja, ik heb ook doping voor je meegebracht. Allee, muzikale doping, hè. Save Me Tonight hoor je na de Sloddervos, Lola Young, Messi.

King. Die klinkt alsof het terug 2012 is, hè? David Guetta en Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Al gaan we nog iets dieper terug in de tijd voor wat gepaste zomermuziek. Want in het Q-Hit-archief vond ik deze terug. Soul Asylum met Runaway Train uit 93 en daarna de feel-good song van Jelly Roll, I'm Good.

Mr. Jelly Roll. Het is aanstekelijke. I'm good. Ja, met het prachtige weer is het vaak uitkijken natuurlijk naar je vakantie. En heel vaak word je daardoor ook beïnvloed op TikTok. Ja, als je zo eindeloos zit te doomscrollen, dan zie je heel vaak van die idyllische vakantiebestemmingen voorbij komen. Allee, dat heb ik toch altijd. Maar binnenkort kan je die twee dus samen doen. Kan je scrollen op TikTok en kan je tegelijkertijd een vakantie boeken. Ik leg het je zo meteen uit.

0: Proud to party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
2: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
3: In Moskou!
4: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
3: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
1: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
2: Och, jongens.
1: Dat is wel een held, hè.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoopman!
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
8: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
4: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
4: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En met een muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
4: Ah, ja, tuurlijk. Kate.
7: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
9: Goesting in mijn wereldreis.
10: Elke maand.
9: Lekker chillen in paradijs.
10: Elke maand.
11: Win for life.
10: Win for life.
11: Win tot €5.000. Elke maand.
10: Elke maand.
11: Je leven lang.
12: Het is Bolt in de Haagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Score nu alle deals bij Bol.
13: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
14: Q Music.
15: Q.

So Much Beauty Around Us, Lost Frequencies. Is een vraag die je kan stellen op reis natuurlijk. En goed nieuws, voor als jij een fervente TikToker bent. Want het platform lanceert TikTok Go. Ja, dat is iets waarmee je via TikTok rechtstreeks de hotels en attracties kan boeken die je ziet voorbij komen. Dus momenteel, ja, het is nog niet bij ons beschikbaar. Maar ze zijn wel van plan om het ook in Europa uit te rollen. Dat belooft. Dat wil dus met andere woorden zeggen dat je binnenkort niet alleen kan doomscrollen op TikTok, maar ook nog eens ongegeneerd je geld kan verbrassen. Hoera! Dit is Kane bij Q, Rain Down On Me.

0: in me.
1: Je wil geen ruzie met Rachel Blatten. Zoveel is duidelijk. Fight song. Maar daarom is het wel ruim 2:30 op de klok. Een hele fijne middag. Heel leuk dat je luistert naar Q-Music op deze zondag. Die toch een klein beetje voelt als een zaterdag door het verlengde weekend. En goed nieuws, als je momenteel ergens naar onderweg bent, want je verliest nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen. En ik geef je ook nog eens deze Save My Love.

Tate McRae. Krijg je nog een klein beetje warmer van met deze Greedy. Maarten en Dorothee, die hoor je morgen niet op je radio bij Q-Music. Ja, het is Pinkstermaandag, dus dan is Joren Linssen van de partij. Maar je kan ze vandaag wel tegenkomen in Wachtebeke. Allee, toch als je jezelf nerdy genoeg vindt. Ik vertel het je zo meteen.

Daddy Swims en Mr. Know-It-All. Ofwel dus, ja, eigenlijk een nerd, hè. Maar tegenwoordig is dat een titel die je met trots draagt van nerd zijn. En zeker op het Nerdland Festival, dat vandaag nog bezig is in het domein Puinbroek in Wachtenbeke. En onze Maarten en Dorothee, onze ochtendvrienden, die noemen zichzelf ook zo. Want ze hebben daar net een live podcast opgenomen. Een aflevering van de 10 meest gegoogelde vragen. En deze keer zijn dat de 10 meest gegoogelde vragen over zichzelf. Dat is ook eens leuk. Dat is omgekeerd. Staat dus binnenkort op je favoriete podcast-app. En morgenochtend zijn ze er dus niet, onze ochtendvrienden, maar onze Joren wel, vanaf 6 uur. Ja, mij moeten ze niet bellen voor de ochtendshow morgen. Ik ga vanavond en vannacht nog naar de Sinkse feesten in Kortrijk, dus ik lig waarschijnlijk om 6 uur, ja, net in mijn bed. Nee, dat is een mopje. Of niet. Enfin, Eric Prydz

wel nog welkom is van mij, Rasputin. Een berichtje van Christophe uit Wevelgem. Hij zegt, ja, we hebben daarnet Maarten en Dorothee hun parkingticket mogen scannen. Ja, we zeiden daar net natuurlijk dat ze erbij waren, of bij zijn, op het Nerdland Festival in Wachtebeke. Hij zegt ook, ze zagen er goed uit. Ja, natuurlijk Christophe, wat wilde. Jo uit Lierde die stuurde daarnet ook dat hij een vogelhuisje aan het maken is. Wel, hij laat net weten dat het klaar is. Gewoon een beetje afvalhout en wat vijzen op overschot. Het heeft me niet gekost, hé, mooi. En Pedro uit Gerardsbergen stuurt, hey Liam, wil je de groetjes doen aan mijn papa Patrick op de radio, alstublieft. Goh, dat gaat niet gaan, Pedro.

Calvin Harris heeft een degelijke dreun gekregen vorige week in Repeat of Niet. Hij werd namelijk geniet met zijn nieuwste Satisfy. Vond ik heel jammer. Maar gelukkig werd deze wel gerepeat vorig jaar.

0: Calvin Harris en Blessings. Daarom is het 3 uur. Goedemiddag, nieuws van Serafien.
1: Goedemiddag. Rusland vuurde vannacht 600 drones en 90 raketten af op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Daarbij vielen minstens 4 doden en meer dan 20 gewonden. Het is daarmee een van de zwaarste Russische aanvallen op Kiev sinds het begin van de oorlog. Je hoort oorlogsjournalist Bruno Beekman vanuit Oekraïne.
2: Van die 600 drones troffen er 51 doel en van die 90 raketten troffen er ongeveer 16 doel. Een van die raketten was de gevreesde Oreshnik-raket. Een hypersonische raket die ook kernwapens kan dragen. En ze kan niet onderschept worden.
1: Russisch president Poetin wilde zo wraak nemen voor een Oekraïense aanval op een school in Luhansk. Daarbij vielen zeker 10 doden. In Vught in de Nederlandse provincie Noord-Brabant zijn meer dan 160 gedetineerden geëvacueerd uit de gevangenis. Het gebeurde gisteravond nadat er brand uitbrak in een wasruimte. Daardoor was er ook even wateroverlast. De gevangenen werden overgeplaatst naar andere gevangenissen in de buurt. Het is nog niet duidelijk wanneer ze zullen kunnen terugkeren. En in Queensland, in het noordoosten van Australië, is een man van 39 overleden na een aanval van een haai. Dat meldden de lokale autoriteiten. De man kon nog uit het water gered worden, maar overleed later aan zijn verwondingen. Het is al de tweede dodelijke haaienaanval op een week tijd. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Ook morgen en dinsdag volop zomerweer, zonnig en rond 30 graden.
0: En dan even kijken hoe het gaat onderweg. En ik heb heel goed nieuws, want momenteel staat er geen enkele file van langer dan 5 minuten.
3: Music. Liam van Haverbeke.
0: Parijs ziet er helemaal anders uit tegenwoordig. En daar zit Daft Punk voor iets tussen. Je hoort het zometeen naar Head & Heart.

Jizzo en Zane. With our eyes closed. Met hun eyes closed. Als jij binnenkort naar de Franse hoofdstad Parijs trekt, dan moet je dringend eens richting de Seine wandelen. Want de iconische Pont Neuf-brug is daar namelijk sinds deze week onherkenbaar veranderd. Voor je begint te worryen, het is tijdelijk voor alle duidelijkheid. Het is door een straatkunstenaar, de Franse Banksy wordt hij ook wel genoemd. Hij heeft daar de hele brug ingepakt met van die gigantische doeken, zwart, grijs en wit geverfde stof. Dus als je er nu voor staat, lijkt het alsof er plots ja, een gigantische ruige berggrot midden in de stad ligt. Dat is best wel cool. En dat is ook al eens gebeurd, dacht ik. In 2021 met de Arc de Triomphe was dan ook zo helemaal ingepakt. En nu dus opnieuw. Maar over een brug kan je natuurlijk lopen. En nu, als je over de brug loopt, dan hoor je nieuwe muziek van Thomas Bangalter. Ja, die naam zeg je waarschijnlijk niet, dat is helemaal normaal. Maar hij was wel de helft van deze groep. One more time. Daft Punk, het legendarische Franse dance duo. Ja, stopte ermee. Maar Thomas blijft dus wel nog nieuwe muziek maken. Ja, ik heb eens geluisterd, het is wel heel erg experimenteel. Dus ik hou het liever gewoon bij deze classic. Dit is One More Time.

0: Daft Punk met One More Time. Ik heb een heel leuk berichtje binnengekregen in de Q-app. Goedemiddag, dag Shauni uit Roeselare.
1: Goedemiddag, Liam.
0: Ja, je stuurde met een prangende vraag, vertel.
1: Ja, inderdaad. Ik vroeg me af of jij een liedje terecht kan vinden. Want vorige week, of 2 weken geleden, 7 mei, om 12:05 is ons zoontje Mauro geboren.
0: Oh, proficiat.
1: Dank u wel, dank u wel. En ja, op de achtergrond stond Q-Music en ik vroeg mij af welk liedje er speelde op dat moment.
0: Oké, 11:55 zeg je, hè?
1: Ja, 11:55.
0: 7 mei. Oké, dan ga ik even terug moeten in het archief. Ik weet dat Matthias van den Bulke toen aan het presenteren was. Dus jij bent eigenlijk bevallen met Matthias van den Bulke op de achtergrond.
1: Oké.
0: Dus dat kan ik u nu al vertellen. Voor het nummer ga ik even hier in het archief moeten duiken. Maar ik kom zo meteen bij u. Geef mij een paar minuutjes, goed?
1: Oké, super, dank u.
0: Heel benieuwd.

0: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
1: Ja! Maar ja...
0: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
2: Oh ja! Maar ja...
0: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
1: Oh ja! Maar ja...
0: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
3: Nu bij Zeeman. Damessinglets, 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes, 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Ik kan niet werken vandaag.
5: Maar, hoezo?
4: Sorry, maar het is WK.
6: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar 77 euro. Mediamarkt.
7: Ik ben toch rustig!
8: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beterbed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beterbed.

0: Oliver Heldens bij Q-Music met Turn Me On. Ik kreeg net een vraag in de Q-app van Shawnee uit Roeselaren. Goedemiddag.
1: Hallo, dan Jan.
0: Ja, zeg nog eens je vraag.
1: Ja, mijn vraag. Twee weken geleden ben ik bevallen van onze zoon Mauro. En we vroegen ons af op 7 mei welk liedje er speelde om 5 na 12.
0: 5 na 12, 5 over 12. Welke nummer speelde er toen bij Q-Music? Het was Matthias van den Bulken die presenteerde, dat kon ik je al vertellen.
1: Ja.
0: Ik ben in ons archief gedoken, een beetje ja, zoals ik ben. Gewoon, ja, jij vraagt mij dat, ik doe dat. Maar eigenlijk heb ik er niet goed over nagedacht. Dat kon natuurlijk elk nummer zijn. Stel je voor dat ik u nu moest vertellen. Ah ja, Shawnee, het was dit nummer. Allee, dat kon, hè. Of nog erger, dit. Tijdens uw bevalling. Dat zou wel nogal een kleine schok zijn, natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar liefste Shawnee, ik kan u vertellen, het is gelukkig geen een van die twee. Het is, en ik verzin dit niet, het staat zo in ons archief. Dit nummer... Dat speelde tijdens jouw bevalling. Viva la vida. Van Coldplay.
1: Oh. Oké.
0: Leven het leven. Dat is toch prachtig?
1: Super. Dat is prachtig. Ja, oké. Eindelijk. Oh.
0: Voilà. Geniet ervan.
1: Oké, dankjewel.

0: moeten niet in Amsterdam blijven hoor. Gewoon in de playlist van Q-Music is goed. Bazaar.
1: Nacht in Amsterdam.
0: Met Nacht in Amsterdam. Daarom is het wel 4:30 op de klok. Een hele goede middag. En ik heb goed nieuws als je momenteel onderweg bent. Want op de Vlaamse snelwegen zie ik geen enkele file van langer dan 5 minuten.
2: Q-Music

0: Keys and Honey, Summit with DMC. Show me love. Zometeen een absolute meezinger en vooral ook een waarschuwing als jij met een friend van de serie dus in de auto zit. Dan bedek je best even je oren over een drietal minuten.
1: Oh, ik snap er niks van.
2: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
3: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.

iconisch. Dat is het woord dat het misschien best beschrijft. Hè? I'll be there for you van de Rembrandts. En ja, er is eindelijk opnieuw Formule 1 vandaag. Een nieuwe Grand Prix. Er wordt vandaag geraced in Canada, maar het is pas om 10 uur vanavond. Ik heb nog alle tijd van de wereld. Maar daarover wil ik het eigenlijk ook niet echt hebben. Ik wil het vooral hebben over de laatste race van dit seizoen. Dus we gaan even doorspoelen naar begin december is dat. Specifiek in Abu Dhabi. Want de Imagine Dragons die zijn daar net aangekondigd om te spelen, om dus mee het raceseizoen af te sluiten. Dat is heel leuk nieuws. En vooral wat er nog beter nieuws is, is dat je niet hoeft te wachten tot december om ze te horen. Ik draai ze zo meteen met Follow You en eerst Afrojack. Dit is In My World.

Imagine Dragons Follow You. Ik ga de geur volgen, denk ik, richting Mechelen. Want daar is David momenteel aan het barbecuen, laat hij weten. Hij stuurt heel Jan een gezellig feestje met vrienden. We hebben ook nog heel veel over, dus kom maar af, hè. Ja, David, dat zou ik wel willen, maar dat gaat mijn baas minder leuk vinden, denk ik. Maar muzikaal ben ik er wel bij, met deze van Maxime en Babette. Hoe dan ook.

Maxime en Babette, het is 4:08. Dat wil zeggen dat jij zometeen, na het nieuws van 4:00, het gezelschap krijgt van de ravissante QDJ Naomi van der Poorten. En ik dus, ja, eigenlijk naar die barbecue kan, hè, toch, van David. Maar dat wil vooral ook zeggen dat ik nog exact 8 minuten heb met jou. En die ga ik muzikaal zo lekker mogelijk proberen invullen. Met Hugel en Topic, I Adore You, hoor je zometeen. En eerst Adele, dit is Rolling in the Deep. Fijne middag.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Goedemiddag, bijna 4 uur. Het nieuws krijg je van Serafine.
2: Goedemiddag. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio.
3: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd. En nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen, omdat er eigenlijk meer aanbod is dan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
2: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Op de R4 in Evergem in Oost-Vlaanderen is een motorrijder zwaar gewond geraakt bij een verkeersongeval. De man had een aantal stilstaande wagens niet opgemerkt en raakte hen in de flank. Daarop werd hij over betonblokken gecatapulteerd. Hij werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden loopt. En tennis, meteen einde verhaal voor Sisu Berghs op Roland Garros. Berghs verloor in de eerste ronde van een Tsjech in 3 sets. Het werd 2 keer 6-4 en 1 keer 6-3. Straks komt ook nog Alexander Bloks in actie. Hij neemt het op tegen een Hongkonger. Vanmiddag veel zon en maxima tot 31 graden. Ook morgen en dinsdag volop zomerweer, zonnig en rond 30 graden.
1: Hey, en Gert Vruls, zijn er files onderweg?
4: Nee.
1: Ah, dat is supergoed nieuws.
5: Music. Naomi van der Poorten.
1: Ha, het weekend vol gelukshormonen, dus ik moest spontaan ook denken aan Justin Timberlake zijn hit.

Bruno Mars en Risk It All. Freek uit Lokeren is al de hele dag aan het barbecuen. Stuurt hij in de Q-app na een fantastische dag op het Nerdland Festival gisteren, zegt hij. Ja, ik krijg heel veel berichtjes binnen van het Nerdland Festival. Dat moet daar toch echt wel de moeite zijn. En wat een hoerenchance met dat weer. En wij van Q zijn daar natuurlijk ook bij, want vanmiddag namen Maarten en Dorothee hun 10 meest gegoogelde vragen over de zin van het leven op. Met een filosoof. En ik ben wel benieuwd welke inzichten ze na het verlengde weekend ons gaan kunnen bijleren. Voorlopig is mijn conclusie over het leven...

0: grote party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app. Q sounds better,
1: better with you. With Q. Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek onze B-Bright matras en kussen. Bekroond tot beste product van het jaar. En de Easy Pocket matras. Door testaankoop verkozen tot beste koop. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
4: stap met meer korting op de trein.
5: 40%, het zal wel zijn.
6: Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
7: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
6: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
8: Ik geef toch maar een XL.
9: Ja, dan moet ik niet zo proppen.
3: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
2: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
0: Q-Music.

0: Beach House, another N54 Ultra. Talk to you. Het is ondertussen 4:20 en om 2:30 vandaag is de Pink Duck Race van start gegaan. Dus de Pink Duck Race in Antwerpen. Dat is een initiatief van Think Pink, tegen borstkanker dus. En je kon dus een roze bad-eendje adopteren, je naam erop laten zetten voor een centje en dan lieten ze daarnet al die roze bad-eendjes vrij in het Kattendijkdok aan de Schelde, aan de haven. En die bad-eendjes die laten ze dan van een soort van racen eigenlijk. En de eerste wint dan een prijs. Heel mooi initiatief en het deed mij denken aan een ander nummer. Want Alex Warren die verloor zijn papa aan nierkanker en hij schreef dit wondermooie nummer over het verlies van een ouder. Dit is Eternity.
1: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Flo Rida. Die staat nu dinsdag in Vorst Nationaal. Mocht je het verlengde weekend nog een beetje willen verlengen op dinsdag, die kan wel een feestje bouwen. Ondertussen is het eigenlijk heel kalm onderweg vandaag. Ik zal het eens aan mijn denkbeeldige vriend Kurt Rogiers vragen. Kurt, zijn er files waar de mensen meer dan 5 minuten verliezen?
1: Nee.
0: Oei, alles. Oké, Kurt. Zit jij al aan de rosé bij de barbecue misschien?
1: Ja.
0: Ja, ik dacht het wel.
2: Naomi van der Poorten.

0: Mr. Bell en Weasel. Het mag morgen dan wel voor velen nog steeds weekend zijn. Een heerlijk verlengd weekendje. Maar vanaf morgen beginnen wij wel bij Q aan een gloednieuwe werkweek. Want we gaan veel werk hebben ook vooral. Want we gaan weer iets weggeven. En daar hebben we echt alle hens aan dek voor nodig. Dat vertel ik je zo. En je hoort Harry Styles zo meteen. Dat is altijd leuk. Gevolgd door zijn voorprogramma in Londen binnenkort.
1: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd.
2: Ja, schatje, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
3: Immoscoopman!
2: Immoscoopman!
3: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig te kijken. Voilà, binnen budget.
1: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
3: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
1: Ja?
3: Je moet dan een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
3: Immoscoop, man!
6: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
7: Oh,
6: vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
8: Beleef één groot avontuur met Dag Allemaal. Een onvergetelijke dag in Park Asterix, samen met Asterix en Obelix. Geniet van 50 attracties, shows en 3 hotels. En ontdek de nieuwe attractie Set Automatix. Een feest met de Galliërs, dat wil u niet missen. Bij aankoop van 1 ticket krijgt u van ons een 2e gratis. Dinsdag bij Dag Allemaal.
9: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Goeie, wacht ze.
2: Rustig,
1: niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
9: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, ja, zeker dat.
5: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag Maxi Cozy tot 25% korting en pannen van onder andere Tefal en BK tot 35% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.

gaat het voorprogramma verzorgen van Harry Styles in Londen. Kijk daar zo naar uit, ik ga daarbij zijn. Man, I feel like a woman. Het is exact nog 1 maand, 2 dagen, 3:24:23 tot de foute party. En als jij daar nog altijd geen tickets voor hebt, dan vind ik dat bijzonder. Dat is een beetje raar, maar bon, iedereen heeft wel een zwak momentje en we kunnen daar iets aan doen. Want vanaf morgen, 4:00 al, kan je de hele week foute party tickets winnen. Tenminste, als jij een artiest uit de line-up hoort. Dat kan

0: Als je iemand van de line-up van dit jaar hoort, dan roep je gewoon ik ben proud to be fout in de Q-app. En wie weet, word je dan opgebeld en score je gewoon die tickets. En ben hier van de eerste keer niet bij, dat kan gebeuren. Je hebt ook de hele week kans. Gewoon rewind, repeat it, tot ze binnen zijn.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

0: ook een leuk berichtje binnen in de Q-app van Gregory.
1: Hey Naomi, hallo, happy vibes. De zon, een boek, een Q. En het huishouden kan de pot op. Naomi, bye bye.
0: Dat is gesproken. En je hoort onder andere de happy vibes dus van Coldplay en BTS met My Universe. En over exacte maand wordt mijn universe weer een beetje kleiner. Want over exacte maand ben ik nu verhuisd naar Gent van Brussel. Terug naar mijn kerktoren Gent. En ik heb niets dan mooie herinneringen aan Brussel.

0: voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu op.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
1: En zo is het 5 uur. Het nieuws krijg je van Serafien.
2: Goedenavond. Het Bondsparket start een onderzoek na de rellen. Na de match tussen Standaard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid. Zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort collega Jarno Berto.
3: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
2: En dat is opvallend, want het ging nogthans wel om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin noemt het een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. Steeds meer mensen kopen een elektrische tweedehandswagen. Vorige maand werden er bijna 66% meer verkocht in vergelijking met dezelfde periode in 2024. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van sectorfederatie Traxio.
4: Dat komt eigenlijk omdat er heel veel wagens beginnen vrij te komen uit leasing. Enkele jaren geleden is daar de elektrificatie doorgeduwd en nu zien we dat die wagens vrijkomen aan interessante prijzen omdat er eigenlijk meer aanbod is aan vraag. En dus worden die wagens op de tweedehandsmarkt wel echt interessant voor particuliere klanten, maar ook voor bedrijven en zelfstandigen.
2: Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Sport dan. Onze landgenoot Jordi Meus heeft de slotrit in de vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Hij haalde het in de massasprint voor zijn Nederlandse ploegmaat Danny van Poppel. Ook de eindzege was voor een ploegmaat van Meus. Die ging naar de Nieuw-Zeelander Lawrence Pitty. En meteen einde verhaal voor Zizou Bergs op het tennistoernooi van Roland Garros. Bergs verloor in de eerste ronde van een Tsjech in 3 sets. Het werd 2 keer 6-4 en 1 keer 6-3. Ook vorig jaar ging Bergs er meteen uit in de eerste ronde. En voormalig rode duivel Jean-Marie Pfaff heeft zijn indrukwekkende voetbalcollectie geveild. Het iconische WK-truitje dat hij ruilde met de Argentijnse voetballegende Maradona op het WK in 86, bracht maar liefst €400.000 op. Het shirt van de Nederlandse voetballegende Johan Cruijff zo'n €130.000. In totaal verkocht Pfaff zo'n 310 items. Vanmiddag nog veel zon en maximaal tot 31 graden. Ook morgen en dinsdag nog volop zomerweer, zonnig en rond 30 graden.
1: En het zal je niet verbazen, er is 1 kleine file opgemerkt richting de kust. Jawel, want het is prachtig weer. Op de E40 tussen Loppem en Jouwbeke verlies je 9 minuutjes. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen. Hallo, Kus.
5: Naomi van der Poorten.
1: Normaal durf ik op een zondag al wat meer rustigere muziek te draaien, maar deze zondag voelt als een zaterdag.

0: en dan toch even vermelden. Want ik krijg hier veel berichtjes binnen hoor. En ik zie ze en ik hoor jullie. Die file daar in Jabbeke, die zou toch serieus aan het toenemen zijn. Mieke uit Zelzaten zegt bijvoorbeeld, ik denk dat ze toch wat langer daar gaan staan dan 9 minuten ondertussen. We zijn er net gepasseerd. Vrachtwagen, zijn benzine loopt er gewoon uit. Na een ongeluk, de brandweer, moet dat eerst ook nog allemaal opkuisen. Wat een file al. Ook Gael, Sven en Dwayne zeggen al na hetzelfde. Een zwaar ongeval dus. Hou het veilig en vermijd die zone alsjeblieft. Ik krijg ook leuke berichtjes binnen. Alleen met goed nieuws, dat wil ik eigenlijk zeggen. Die andere berichtjes zijn even leuk. Dat is goed. Boodschap van algemeen nut. Maar Serge uit Hasselt, die stuurt een foto door. Een hele leuke foto. Fantastische beelden van op de Red Bull Velo zeepkistenrace. Het is een foto van Gerben Tuurlings, onze enfant terrible van de online. Want daar hebben vandaag Gerben Tuurlings en Louise Goedefroy vandaag de afdaling gemaakt. Van met die zeepkist van Q Music. Het is echt zo'n hele Q-studio. En ze deden het zo goed. Echt waar. Mocht je nu je handen vrij hebben, check het zeker nog snel eens op onze socials van Q. Het staat op de stories. Ik was echt impressed. Die bleven maar rijden en rijden en rijden tot op de allerlaatste meter. Ja.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Alle chance dat het 30 graden is vandaag. De zomer deugd van gehad hebben.

0: paradise with you. En ik ga eens heel eerlijk zijn. Er zijn al heel veel momenten geweest waarop ik fier was op mijn Q-familie. Echt waar, we zijn eigenlijk een zotte bende. Maar gisteren was weer echt duidelijk zo'n momentje. Toen ik scrolde op Instagram en ik dacht, damn, Maarten van Qualy, je bent echt een legend. En ik weet zeker dat jij dat zo meteen ook gaat denken als ik je zo meteen laat horen waar ik het over heb.
1: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
4: promo koken.
5: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
3: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
5: Tartaratata.
3: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Ik ben toch rustig!
7: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed. Q.

van 2021. Heat Waves op jouw hittegolf verlengde weekend. Het was een verplicht nummertje, hè. Laten we eerlijk zijn. Letterlijk en figuurlijk. Volgende week is het zover. Ja, mannetjes, de finale van The Voice. Dat ga je integraal kunnen meepikken bij Q. Want Bert en Ulrike gaan dus Vrienden van The Voice organiseren. Ze maken een extra lange uitzending van Vrienden van de Vrijdag. En dus gaan al die afvallers, die coaches, de winnaar live gewoon binnenvallen tijdens die live show. Maar die live show van deze vrijdag, afgelopen vrijdag, wat was me dat? Dat moet je mij nu een keer uitleggen. De kandidaten moesten een duet brengen met hun coaches. En zoals je weet zijn Maarten en Dorothee sinds dit jaar ook een coach. En ik dacht ook, ja, wat gaan die twee brengen met hun kandidaat? Zij kunnen vooral tips geven over de industry, de radiobeluisterbaarheid, populariteit, sterallures. Maar ze zijn in C niet echt zelf zangers. Dus ik dacht, bring it on, dat duet. Dat wil ik wel eens zien. En ik was omvergeblazen. Dit is Maarten van Quali. Die rapt. But he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd calls so loud. He opens his mouth, but the words won't. Hij blijft gaan. Everybody's open now. The clock's run up. Time's up. Dit is dan weer kandidaat Finn. En hij ging ook door naar de finale. Maar wat een performance. Oh my, ik heb dat filmpje denk ik 5 keer opnieuw gekeken na elkaar. Het is zo de moeite. Laura Tesoro en de andere coaches die brachten ook een duet met een kandidaat natuurlijk. Kan je allemaal checken op de socials van VTM. Maar van mij krijg je de track van Laura Tesoro en Reggie. Dit is Bound to Be.

Maar jammer genoeg, vrienden, is het ondertussen al ruim 6:30. En dat betekent een verkeersupdate. In het bijzonder van die file daar in Jabbeke. Die vind je richting de kust op de E40 tussen Loppem en Jabbeke de Haan. Daar verlies je toch al snel 40 minuten. En het verkeer op die E40 in de richting van Oostende moet de snelweg gewoon verlaten via het knooppunt Jabbeke. En dan kan je zo de omleiding volgen tot de E40 richting Frankrijk, oprit 5 Gistel. Waar dat je dan weer de snelweg op kan rijden. Dus hopelijk bereik jij snel weer je zondagse bestemming. En als je een beetje courage nodig hebt, dan kan de lieve Elise die misschien wel geven, want ze wenst je een fijne zondag.

details. Taylor Swift, die komt er ook aan met haar nieuwste single, Elizabeth Taylor, van op haar laatste album. Nu, als je pakweg na 1995 geboren bent, dan denk je misschien, goh, Elizabeth Taylor, wie is of was dat? Wel, dat was een bloedmooie en steengoeie actrice ook. Ze heeft Oscars gewonnen en zo. Maar ze stond er ook onbekend dat ze 8 keer getrouwd is. Ja, bon. En laat dat nu ook de kritiek zijn die Taylor Swift krijgt, hè? Te veel liefdes, te veel vriendjes, te veel drama. Maar ja, als het een eerste keer niet lukt, mag je van mij blijven proberen, hoor. Ja, zelf 8 keer als het moet. Was dan nu? Je hoort ze naar Ruby, Ruby, Ruby.

0: tacos maken in Mexico.
1: Green for Life.
2: Green for Life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of Zandvoort. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Gent, zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
5: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent. Tickets op worksmarter.be.
6: Wie verovert vanavond bij VTM een plaats in de finale van So You Think You Can Dance? En bij VTM 2 een criminele race tegen de klok in Smeris. Vanavond bij VTM en VTM 2.

ken onze officiële cijfers niet. Het is eigenlijk een gokje, maar zo doorgaans wordt er toch het meest in het Engels gezongen. Hè? En dan Nederlands bij Q. Maar met zo'n weer... 30 graden. Kon ik niet anders dan er ook echt zo'n bijna folkloristisch, authentiek Spaans nummertje in te steken in die playlist. Ik zweer het u, je gaat u spontaan op vakantie voelen. Net zoals bij deze Perfect Strangers trouwens. Ik zie mij spontaan zo zitten op een strandbar. En die Spaanse track komt

0: self-made woman. Ja. Oei, vergeet ik iets? Ah ja, dat is juist. Ik had jou nog een Spaans nummertje beloofd, zeker. Ja hoor. Manu, ciao, me gusta tu. Olé, olé, olé, arriba, cervezas. Nog een paar Spaanse woorden.
1: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
0: Lieve vrienden,
2: San Salvador.
0: Het is mooi weer buiten. Het leven is mooi. Me gusta.

0: het 6 uur. Het nieuws krijg je van Serafine.
1: Goedenavond. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt de politie.
2: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
1: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het bondsparket start een onderzoek naar de rellen na de match tussen Standard en Charleroi. Supporters van beide clubs bestormden het veld. Er werd met stoelen en vuurpijlen gegooid en zelfs spelers werden aangevallen. 4 politieagenten raakten ook gewond. Je hoort collega Jarno Berto.
3: In principe krijgt iedereen die het veld is opgelopen 2 jaar stadionverbod. Maar ze viseren ook de spelers die het nodig vonden om te provoceren. Dus dat is ook de keeper van Charleroi onder meer. Politiediensten die doken inderdaad heel laat op. Het duurde even voor je ze in beeld zag. We hebben ook iemand van de politie van Luik aan het woord gelaten. Die zei dat het ging om onverwachte ongeregeldheden gisteren in de wedstrijd.
1: En dat is opvallend, want het ging nogthans wel om een risicomatch. 6 mensen zijn intussen aangehouden. Intussen komen er verschillende reacties binnen op de gewelddadige incidenten van gisteravond. Minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quentin noemt dat een schande voor het Belgisch voetbal. Hij eist dat de daders gestraft worden door zowel hun club als het gerecht. En Lorin Parijs, de CEO van de Pro League, heeft het dan weer over pure criminaliteit. Hij pleit voor een strengere voetbalwet. In Ankara in Turkije is de politie binnengevallen op het hoofdkwartier van de belangrijkste oppositiepartij van het land. De politie wou daar de partijleider verdrijven. Aanleiding was het vonnis van een rechter die oordeelde dat hij de verkiezingen in 2023 onterecht won. De rechter stelde ook een nieuwe leider aan. Het is allemaal een manier om de oppositie van de Turkse president Erdogan te verzwakken. Die won 2 jaar geleden de lokale verkiezingen en vormt zo een bedreiging voor Erdogan. En sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Dwersnes-Lavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalde het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcelluzzi. De Fransman Paul Manier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk 5e. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Het is nog lang zonnig vanavond en vannacht daalt de temperatuur dan naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden.
0: Dat horen we heel graag. Wat je minder graag hoort waarschijnlijk is dat er een file te melden is. Nog steeds die richting de kust op de E40 tussen Loppem en Jaweke de Haan. Daar mag je toch zeker 40 minuten bijtellen. De weg is daar versperd. Er zou daar een ongeval gebeurd zijn. Een vrachtwagen ook gekanteld. De benzine loopt daaruit. Dus hou die zone gewoon weg. Vermijd die zone, wil ik eigenlijk zeggen. Want al het verkeer op de E40 richting Oostende moet de snelweg verlaten. Via het knooppunt van Jaweke. Amai, wat is dat vandaag? Het is zondag, precies. Moet het dus verlaten via Jaweke. En dan weer oprijden via Gestel. Waar je dan weer gewoon je tour kan verder zetten. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
4: Ja. Music. Naomi van der Poorten.
0: Zeg, als jij fan bent van Meteor, dan kom je zo meteen zeker nog aan je trekken. Eerst Gabri Ponte, Born

hebt gelijk. Nog even een boodschap van algemeen nut. Want ik hoop wel dat je lekker alle ramen dicht hebt laten thuis. Hè? En misschien wat hebt kunnen verduisteren doorheen de dag. Gordijnen dicht, rolluiken naar beneden op de slaapkamer. Anders wordt het nog een hete nacht, denk ik. En dan heb ik het over de temperaturen. Dat is kent.

0: toch van de bouw aan. Katy Perry die heeft er een gekke 24 uur op zitten. En nee, ze is niet nog eens naar de ruimte getrokken. Alhoewel, ze was eigenlijk wel weer heel dichtbij.
1: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
2: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
1: U heeft toch geen binge-probleem?
2: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
1: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
3: Code Yellow!
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
3: Go Yellow!
1: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
5: Dus ook voor klanten.
1: Yep. Go for info naar telenet.be.
6: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
7: Q-Music.
8: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: away.
1: Zo meteen hoor je de enthousiastste zusjes ever, Megan en Manon, de radio maar eerst. Iets helemaal anders. Een verhaal van Katy Perry. Want normaal komen de luchtvaartmaatschappijen in het nieuws door vertragingen, stakingen, noem maar op. Maar Katy Perry die zorgde er vannacht voor dat ze eens positief onder de aandacht kwamen. Dat mag ook wel eens. Want ze vloog met het vliegtuig van Montreal in Canada naar LA in de VS. En er was een medisch noodgeval aan boord tijdens die vlucht. Waarover ze dus later een bericht plaatste op X. Waarin ze dan zei dat ze onder de indruk was door de professionaliteit van de cabin crew. Dat ze meteen in actie schoten op haar vlucht. En de persoon ook uiteindelijk helemaal hebben kunnen helpen. Dus nu gaat dat een klein beetje viraal. Omdat ze zoveel respect heeft, ons Katy Perry, voor die personeelsleden van Air Canada. Maar ze mogen ook wel eens in de bloemetjes gezet worden. Hè? Dus ik vind dat fantastisch. Ook heel chic van haar vind ik dat ze op een commercial vlucht zat en geen privéjet. Want ja, die stoten gewoon nodeloos bakken en bakken uitstoot voor één persoon. Dus ze krijgt al haar punten van mij. Ze

0: En zo is het mooi 6:30 al. Ja, en ik heb maar één file te melden, maar het is wel die gigantische. Richting de kust op de E40 tussen Lophem en Jabeke kan je al snel een uur kwijt zijn. Er staan nog altijd mensen vast die daar een uur geleden al stonden. De weg is daar volledig versperd door dat ongeval met die vrachtwagen. Die benzine moet nu ontruimd worden eigenlijk. Dus je rijdt best af aan de afrit van Jabeke als dat nog kan. En dan terug op in Gistel. Heel veel courage als je daar nog ondertussen vast staat. En vergeet niet, het is misschien een magere troost, misschien ook niet. Het is wel nog altijd verlengd weekend. Hè. Hopelijk haal je die verloren tijd morgen gewoon nog in op Pinkstermaandag.
1: Naomi van der Poorten.

Camille, die heeft een nieuw album uit sinds vrijdag. En Bert en Ulrike belden haar op om dat te vieren op vrijdag. Maar we kwamen meteen ook te weten dat Camille iets heel geks in haar huis heeft staan.

0: party van Q. 26 juni, Flanders Expo Gent. Score snel nog je tickets op qmusic.be of in de Q-app.
1: Voilà, c'est opgelost. Altijd een Auto First garage in de buurt en 2 jaar reparatiegarantie. Bij Auto First, vanzelfsprekend. Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be. Fris op vakantie? Laat je airco en auto checken bij Auto First.
0: Dit is Q Music.

0: Arcade van Duncan Lawrence.
1: En onze Camille die heeft een nieuw album uit, 9 levens. En daar staat ook een dijk van een schijf op, die ga je zo meteen wel horen. Maar eerst wil ik even iets delen met jou. Want Bert en Ulrike die hadden haar natuurlijk opgebeld om dat nieuwe album te vieren. En ze waren aan het babbelen en plots liet ze zoiets vallen. Ze was aan het vertellen over haar dag en plots vertelde ze dat ze wel iets heel gek had staan thuis.
2: Ik heb heel de dag al gewoon van alles thuis gedaan. Zoals circusrepetities, want drank die zo aan paal ook thuis. Dus dan trek ik mezelf op daaraan. Allee, of geprobeerd toch tenminste.
0: Ja, zonder die context van die circusshow, een paal in haar huis, het spreekt toch tot de verbeelding. Ik ben zo benieuwd naar die show ook. Ik vind het zalig.
3: Deze hit is nieuw bij Q.
1: En dit is die nieuwe single, Camille en nu dat je weg bent.

wijze woorden van Berre. How beautiful this life is. Een nummer dat nog mooier klinkt op dagen als vandaag. Morgen een maandag die als een zondag zal aanvoelen. Maar mocht je toch vroeg uit je nest kruipen, dan is Joren Linssen er om je uit de veren te helpen. Maar dat zijn zorgen voor morgen. Nu gaan we eens goed bonken met Medusa en Dermot Kennedy. Paradise.

0: te 7 uur het nieuws krijg je van Emiel.
1: Een goeie avond. In recreatiedomein De Nekker in Mechelen hebben redders een man uit het water gered. Hij was bewusteloos. Het gaat om een dertiger uit het Brusselse, vertelt de politie.
2: Omstreeks 3:30 zondagnamiddag hebben we melding gekregen dat er een man uit het water is gehaald door de redders die actief zijn in het provinciaal domein De Nekker. Zij zijn ook onmiddellijk met de reanimatie opgestart. De hulpdiensten zijn uiteraard onmiddellijk ook ter plaatse gekomen en hebben bijstand verleend. En de man is in kritieke toestand overgebracht naar het Sint Maarten ziekenhuis.
1: Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Een schietpartij in Laeken in Brussel vannacht. Volgens de politie ging het om meerdere kogelinslagen in de muur van een woning. Ook lagen er verschillende kogelhulzen op de weg. De daders zouden op elektrische steps gevlucht zijn. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En sport, een grote verrassing in de 15e etappe van de Ronde van Italië. De Noor Frederik Verstenslavik won vanuit de vroege vlucht. Hij haalde het voor de Italianen Mirko Maestri en Martin Marcellucci. De Fransman Paul Magnier won de sprint van het peloton en werd uiteindelijk vijfde. De Deen Jonas Vingegaard blijft leider. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minimaal tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maximaal tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag wordt het koeler, maar het blijft wel zonnig.

0: jij moet dringend nog eens seks hebben.
1: Als vente, zijn bendidioten.
2: Wie zegt dat ik nog een vrouw wil?
3: De geschiedenis van uw Google Chrome.
4: Het enige wat ik wil in het leven, dat is respect. En af en toe eens goed gepijpt worden.
1: Respect wil ik nog wel proberen.
5: Mamma mia!
6: Wat was dat?
7: De nieuwe comedyreeks
8: Strijk!
7: Nu exclusief op streams.
8: Ik ben toch rustig!
9: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.

autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
2: Goedenavond. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen, is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
3: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid. Ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
2: In de gevangenis van Brugge zijn 2 gedetineerden overleden. Dat bevestigt het gevangeniswezen. Volgens een woordvoerder gaat het niet over een incident of agressie tussen de 2 gevangenen. Wat er precies gebeurd is, is niet duidelijk. Het onderzoek loopt. En tennis, Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de 2e ronde op het tennistoernooi van Roland Garros. Bloks versloeg een Hongkonger in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australier Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

0: Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook een speciale wedstrijd voor doelman Simon Mignolet. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt de voorrondes van de Europa League. Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Grand Slam toernooi van Roland Garros. Bloks versloeg een Hongkonger in 3 sets. Het werd 6-3, 6-4 en 6-2. In de volgende ronde neemt hij het op tegen de Australiër Alex de Minaur of de Brit Toby Samuel. En Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
2: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
1: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek. Over Joodse besnijdenissen. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

0: Het nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond. Een galaavond voor kampioen Club Brugge. Het won op de laatste speeldag met 5-0 van AA Gent. Het was ook voor doelman Simon Mignolet een speciale avond. Hij speelde zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal. Mignolet kreeg een staande ovatie van het Jan Breydelstadion en de spelers vormden ook een erehaag. Morgen vieren de spelers ook de titel op de markt in Brugge. Gent eindigt de competitie uiteindelijk op een vijfde plaats na de nederlaag van KV Mechelen tegen Sint-Truiden. Het werd daar 3-0. Gent speelt zo barrages voor Europees voetbal tegen Genk. Verder vernederde Union Anderlecht in eigen huis met 5-1. Anderlecht eindigt vierde en speelt zo de voorrondes van de Europa League. De man die vanmiddag bewusteloos uit het water werd gehaald in het recreatiedomein De Nekker in Mechelen is nog altijd kritiek. Het gaat om een dertiger uit Brussel. Ook de omstandigheden blijven erg onduidelijk, zegt journaliste Anne Vroom.
2: Kon die man niet zwemmen? Dat is een mogelijkheid. Ook al is die 30 jaar, niet iedereen zwemt even goed. Was die man onwel geworden? Ook een mogelijkheid. Het kan ook zijn dat het een gevolg is van een koude shock. Misschien was die man aan het zwemmen in het diepe gedeelte. We weten dat eigenlijk niet. Dat maakt allemaal deel uit van het onderzoek.
1: Amerikaans ambassadeur Bill White pleit ervoor dat ons land en de Verenigde Staten voor altijd bondgenoten moeten blijven. Dat heeft hij gezegd op een herdenking voor gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog in Waregem.
3: The United States and Belgium stand together in NATO and together normally, working side by side to promote peace, security and prosperity.
1: De afgelopen weken waren er vaak spanningen rond de kritiek van ambassadeur White op ons land, onder meer over het gerechtelijk onderzoek over de Joodse besnijdenissen. In het waterpretpark Plopsaqua in Hanuit-Lande is een man van 72 opgepakt omdat hij zijn geslachtsdelen toonde. Dat meldt het parket van Luik. De man was al gekend bij het gerecht voor zedenfeiten en ook verkrachting van minderjarigen. Hij is intussen aangehouden. Het onderzoek loopt. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïnse minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond is het nog lang zonnig. Vannacht daalt de temperatuur naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm, veel zon ook, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaats zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
2: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en dus minder mooie momenten hebben meegemaakt. Ikzelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt en dat is heel erg mooi om dat mee te maken.
1: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. Verder zijn de Europese tickets nu bijna allemaal verdeeld. Union vernederde Anderlecht met 5-1. Het eindigt tweede en gaat naar de kwalificatierondes van de Champions League. Anderlecht is vierde en gaat naar de kwalificatierondes van de Europa League. STVV won van Mechelen met 3-0 en is zeker van de derde plaats. Het speelt de play-offs van de Europa League. Gent blijft door de nederlaag van Mechelen vijfde. Het speelt Parages tegen Genk voor Europees voetbal. En Oekraïne vraagt een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat heeft de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Oekraïne eist een sterk antwoord van de VN tegen Rusland na de zware aanvallen vannacht op Kiev. Daarbij vielen zeker 4 doden en ruim 100 gewonden. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig. Music.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Verschillende Belgische toeristen zijn gestrand op het eiland Madeira in Portugal. Meerdere vluchten van Brussels Airlines werden de afgelopen dagen afgelast. Onder meer door de felle wind op het eiland. Gestrande reizigers klagen over het gebrek aan informatie en de oplopende kosten. Brussels Airlines verzekert dat ze extra kosten terugbetalen. Clubdoelman Simon Mignolet heeft zijn laatste wedstrijd in het profvoetbal gespeeld. Op de laatste speeldag van de play-offs won kampioen Club Brugge met 5-0 van Gent. Mignolet kreeg onder meer een staande ovatie van het Jan Breydelstadion, een applauswissel en ook heel wat felicitaties van ex-ploegmaat zoals Steven Gerrard en Virgil van Dijk. Je hoort Mignolet.
2: Het was mooier dan ik ooit had durven dromen. Ik kan alleen maar dankjewel zeggen aan iedereen en alles die het georganiseerd hebben. Het mooiste moment was vooral het moment dat de familie het veld opkomt. Mensen die 20 jaar lang de mooie en de mindere mooie momenten hebben meegemaakt. Ik zelf ben niet de meest emotionele mens, maar dat had mij wel geraakt en dat was heel erg mooi om dat mee te maken.
1: Mignolet gaat binnenkort aan de slag bij de Belgische Voetbalbond. En de Italiaan Kimi Antonelli heeft de grote prijs Formule 1 van Canada gewonnen, zijn vierde overwinning op rij. Antonelli profiteerde van de opgave van zijn Britse ploegmaat George Russell. Ook wereldkampioen Lando Norris viel uit met motorproblemen. De Brit Lewis Hamilton en de Nederlander Max Verstappen werden tweede en derde. Antonelli blijft ook leider in de WK-tussenstand. Vannacht helder, de temperatuur daalt naar minima tussen 13 en 16 graden. Morgen en dinsdag zomers warm en veel zon, maxima tot 26 graden. Dinsdag kan het 30 graden worden. Vanaf woensdag koeler, maar het blijft wel zonnig.